0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Ja hoor, dit was echt in de beginperiode. Muziek uit 1988, en dat is een hele tijd geleden. En toch verandert zijn stem niet, als je erbij vergeleken met nu. Juan Luis Guerra y su Cuarto 40, dat was Reina Mia. Ja, en we zijn weer een uurtje verder. Bombini in het tweede uur van de zondagavondshow Ambiente. Ik zat vanavond een beetje te denken van nou, een beetje stilte nu opeens. Het waren toch drukke weken, de afgelopen 5 weken met Mondiaal. Heel veel te doen natuurlijk en heel veel opletten wat allemaal moest gebeuren naast het voetballen. Maar nu vroeg er wel een klein beetje de leegte. Normaal heb ik dat gevoel met het carnavalperiode, ook altijd heel veel te doen, en ook met de kerst en oud en nieuw. En nu komt dus Mondiaal ook nog eventjes bij. Voel je die leegte? Nou, in ieder geval, we wennen weer, want het is uiteindelijk vakantie. Dus op een andere manier heb je nog heel veel te doen. Het is een kwestie van wennen. Het leven is weer normaal.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.
0: Wat denk je van Ricky Martin uit Puerto Rico? Maar

0: Met lekker publiekje achteraan. Ja, ja. Dat was allemaal van zijn eerste album uit 1998. Hij komt uit Puerto Rico, hoewel de muziek een beetje Spaans-achtig klinkt, maar hij komt wel uit Puerto Rico dus. Ricky Martin, Maria. Het single Maria behoort tot één van zijn allergrootste hits. Dus gelijk van zijn eerste album alweer een hele grote hit voor hem. Overal zo'n beetje in de Zuid-Amerikaanse landen zeker. En een aantal Europese landen was er gewoon weg in de top 10. Maar de allergrootste van hem is natuurlijk La Copa de la Vida. Voor de Wereldcup 1998. En die vond destijds plaats dus in Frankrijk. Ja, en opeens werd hij dus wereldberoemd. Ricky Martin is nog steeds actief, inmiddels 53, maar je hoort hem de laatste jaren meer in combinatie met andere artiesten. Dus zoals solist niet zoveel meer.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
0: Op zondagavond is er altijd feest. Dat wist je waarschijnlijk niet. Maar vanaf nu weet je dat. Want dan is namelijk ambiente aan. En hoe loopt je weekend? Hoe was jouw vrijdag? Jouw zaterdag en een groot gedeelte van je zondag. Nou, ze zeggen, de laatste uren geniet er maar van. Met lekkere muziek, waar je ook mag zijn. En mocht je nu in de auto zitten met Paradise FM aan, dan zal ik zeggen, rij rustig en beheerst alle regels die er mag zijn voor een veilig verkeer. In het Papiamento zeggen we, bon orecaminda. Zometeen muziek van Jesse J. Maar eerst even Tavares, Heaven Must.

Dit lied moet ik altijd denken aan mijn vakantie in een woonwagen in Duitsland. Ja, toen was een hit. Jesse J. Prystack. Een paar uurtjes in de auto, daarna even lekker rustig. Heerlijk was dat. En het was koud. 8 graden. Ja, voor ons is het ook hartstikke koud. Maar dat soort dingen vergeet je dus niet. Ja, en over het algemeen verbind je dat natuurlijk met een lekker hit. Nou, dat is ook zo. Dan vergeet je dat niet meer. Nu dat ik even daaraan denk, is het nog wel leuk geweest, maar ik zou het niet meer doen. Zeker niet in de wintertijden. Vrieuw, dat was het zeker. Hey zeg, we houden nog eventjes tempo in, maar nu met muziek van Kassaf. Hier is Oeh Majana.

uit Guadeloupe, het Franse gedeelte. En ze zijn begonnen in 1979, toen kenden we Kazaf nog niet. Het duurde een aantal jaren, een jaar of vier, en toen werden ze opeens razend populair hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze maken zoek- en kadansmuziek. De meest bekende uit die band waren natuurlijk Jocelyn, Jean-Philippe Martinique en ook Jacob Desvalieux. De front van de band bestond uit 8 muzikanten. Een aantal leden uit die band die zijn dus wel inmiddels overleden. Maar heel indrukwekkende muziek maken ze inderdaad in de jaren 80 en geheel de jaren 90. Kazaf, ja hoor, verschillende keren hier op Curaçao geweest. Inmiddels ben ik in ieder geval de tel kwijt. Zojuist hoorde je dus Oeh, Majana. Ambiente ruist vrolijk verder. Hier is muziek van Anna Talbert, Como Pasó.

0: Pero no.
1: Moderne Spaanstalige muziek in je gehoor. Ella Talberts, Como Paso. Ja, ja, je bent prima afgestemd. Maak je maar niet ongerust. Dit is natuurlijk Paradise FM, het geluid van Curaçao. Je zingt ze allemaal mee. En dat doen we altijd zondagavond tussen 7 en 9 uur met het programma Ambiente. Met best wel lekkere veel Latijns-Amerikaanse muziek tussendoor. Mijn naam is David Ariza en presenteert dus wekelijks Ambiente. Het programma is ook te beluisteren in Nederland via Havenstad Radio. Gelijktijdig met dan Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur. Reacties, onder andere op dit programma, dat kan je altijd doen op het nummer van Paradise FM. Dat is een vaste app-lijn 6751031. En alleen voor dit programma kan je ook appen op 5211010. Wil je meer weten over dit fantastische radiostations en programmering? Dat kan op paradisefm.cv. Daar vind je van alles en natuurlijk ook het laatste nieuws.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
1: Het houdt maar niet op. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

Ik nog een baby, maar ze hebben mij verteld dat het een hele grote hit was. Dus ik geloof ze. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Ja, waarom zou ik het niet geloven trouwens? Het klinkt in ieder geval lekker. Het geluid van Curaçao. Daar gaan we gelijk even iets aan doen in de komende minuten. Met een artiest die al jaren niet meer hier op het eiland woont. Hij woont namelijk in Nederland. Maar is hier wel regelmatig vakantie. En zelfs nog even doen even nog voor een lekkere show. Ja, ik heb het over Leslie Vos. Wie kent hem nou uiteindelijk niet? Hier is hij dan met Dolor de Amor. Pijn van de liefde.

0: jaren zingt hij, van kinds af aan en zeer actief. De laatste jaren is hij meer gewijd aan shows, maar geen nieuwe productie, maar in ieder geval genoeg hits heeft hij. Dat sowieso. 2025 is het jaar van Jaehyun. Veel over te piekeren hoeft niet. Het is gewoon weg, definitief. Hier is hij dan met zijn zoveelste hit voor 2025. Bizet.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.

0: Hij komt uit Aruba en definitief het artiest van het jaar. Op dit moment zelfs met bijna 5 hits tegelijk. Allemaal dus bijna achter elkaar. Hoe hij dan er precies allemaal voor elkaar krijgt, dat weet natuurlijk niemand. Maar inspiratie heeft hij dus genoeg. Artiest Jayon uit Aruba is 34 jaar. Zijn originele naam is Jonathan Thiel. En hij maakt muziek vanaf 2011 samen met Ataniro. In datzelfde jaar maakte hij zijn allereerste hit. Het was een kersthit. Esaku di Santa. In 2014 maakte hij zijn allergrootste hit volgens de kenners, Bon Vibe. En dat deed hij samen met Ataniro. Nou, en sindsdien kent iedereen tot de dag van vandaag Jayon.
1: Ambiente.
0: Trouwens, Blue Wave, dat heeft hij in 2025 geschreven. Zo, dus dat lied, dat klinkt op zichzelf al een jaar. Zo groot is hij nou eenmaal, die kerel uit Aruba. Trouwens, de laatste jaren woont hij in Brazil. Next voor vandaag in de zondagavondshow. Hier is Supertramp.

Jackie Wells en Reed Petits. Ik moet je vertellen, dat was de allereerste CD, disco compacto, compact disc, die ik ooit heb gekocht. Ja, destijds was de CD net uit en ik kon het nauwelijks geloven dat het echt zo goed zou klinken. Dus ik wou het zelf voor mezelf in mijn gehoor bevestigen en dat bleek achteraf ook zo te zijn. Maar goed, tegenwoordig is de compact disc ook alweer uit. Daarvoor hoorde je Supertramp Give a Little Bit. Domingo en la Noche, dan nu de allergrootste hit uit 2005. Nummer 1 op de top 100. Hier is Frank Reyes, Princesa.

Een van de grootste bachata hits hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ja, het was de nummer 1 hit van het jaar 2005 voor Frank Reyes en Mirena. Heel veel mensen noemen het ook wel Princesa. Nou, het was echt een fantastische grote hit. En vanavond eventjes terug. En ik weet het zeker, het roept heel veel herinneringen weer op. Nummer 1 dus op de top 100 van het jaar. Zondagavond Ambiente Paradise FM. Het weekend is bijna voorbij. En ook voor de mensen die misschien naar Nederland zijn gegaan voor het carnaval, voor de zomercarnaval. Ja, nu is echt de periode van het carnaval voorbij. In januari hadden we te maken met carnaval hier op Curaçao. En ook op Aruba en Bonaire. In april hadden ze te maken met het carnaval in Sint Maarten. En nu dus binnen het Koninkrijk. Dus dat is echt een fantastische grote hit. En vanavond eventjes terug. En ik weet het zeker, het roept heel veel herinneringen weer op. Nummer 1 dus op de top 100 van het jaar. Zondagavond Ambiente Paradise FM. Het weekend is bijna voorbij. En ook voor de mensen die misschien naar Nederland zijn gegaan voor het carnaval, voor de zomercarnaval. Ja, nu is

0: weekend. Met heel veel gezelligheid alweer. Wil je het carnaval een keertje meemaken hier op Curaçao? Oké, je bent bon bini. Het grote carnaval voor volgend jaar vindt plaats op 7 februari 2027. En de weekend daarvoor hadden we te maken met het kindercarnaval. En als ik een klein beetje uit mijn hoofd kan rekenen, dan betekent dat dat we ongeveer in de tweede week van januari al te maken hebben met het Tomba Festival. Zo, dat is dus allemaal heel erg vroeg. Carnaval in Sint Maarten volgend jaar begint op 15 april en eindigt op 3 mei. Dat zijn dus de datums. Dus even hard sparen en je bent erbij.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: En voor nu gaan we naar Venezuela voor hun fijne culturele muziek. Muziek uit de jaren 80. Hier is Daiquiri, Puro Deseo de Amar.

0: om van jou ooit te kunnen houden. Eerste doosje. Muziek van Daiquiri uit Venezuela met Puro Deseo de Amar. Daiquiri, een bekende band uit die tijd. Je weet wat Daiquiri is, toch? Nu dus vertaald in een muzikale groep, maar een echte Daiquiri, dat is een cocktail, een lekkere cocktail bestaande uit Cubaanse rum met citroen, ja, wat ijs erbij en dan maar genieten. Ik weet niet precies wat verder erin zit, maar mijn partner houdt ervan.
1: Ambiente.
0: Daar wordt ze zo en zo vrolijk van. Dat is iets wat ik je zeker kan vertellen. Beste vrienden en vriendinnen, ik ga hier een punt achter zetten. Ik wil je een hele gezellige zondagavond wensen, wat er zo'n beetje over is gebleven. Volgende week ben ik nog steeds niet met vakantie, dus doen we gewoon alles weer helemaal opnieuw. Ik wens je nu alvast een bon simang en tot dan. Ik ga eruit met Jump en... Bomba!

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Shara gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Shara gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Shara gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaout als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte 1 persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaut als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paramount.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dit heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa gezegd in een interview met Al Jazeera. Hij hoopt dat een akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede, maar benadrukt dat het Syrische recht op de bezette Golanhoogte niet in het geding komt. Admiraal Brad Cooper, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, heeft donderdag geadviseerd te stoppen met de bombardementen rond de straat van Hormuz. President Donald Trump gaf vrijdag het leger opdracht om geen aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Dit volgde na overleg met topadviseurs. Iran meldde zondag dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten. De verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn is dood. De autoriteiten bevestigen dat de man is neergeschoten tijdens een politieoperatie. Volgens de politie kwam hij met een steekwapen op de agenten af, waarna zijn schoten. Eerder werd de 21-jarige Abdul Balaut als verdachte genoemd. Bij de aanslag raakte één persoon dodelijk gewond en vielen tientallen gewonden. De Hondurese oud-president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras na gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hernandez landde op een vliegveld bij Tegucigalpa, waar hij werd verwelkomd door familie en aanhangers. Hij was van 2014 tot 2022 president en kreeg in de Verenigde Staten 45 jaar cel voor drugsmokkel. In Honduras wacht hem een rechtszaak voor corruptie. Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen. Dit gebeurde nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan Brazilië kritiek uitte op de Braziliaanse leiders en rechterlijke macht. Milei noemde president Luiz Inácio Lula da Silva een veroordeelde en bestempelde de Braziliaanse regering als stelende socialisten. De diplomatieke betrekkingen zijn al gespannen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote stroomstoring. Om overbelasting te voorkomen schakelt het bedrijf stroom in verschillende wijken uit. De meeste wijken zijn maximaal 2 uur zonder stroom, maar grotere wijken, zoals Kaskrandi en Paradijs, kunnen langer zonder elektriciteit zitten. Aqualectra werkt aan herstel. Een man raakte zondagochtend vroeg gewond op de FD Roosevelt-weg. De politie kreeg rond 4:15 een melding van een verkeersongeluk. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn oog en een gebroken been. Getuigen melden een verhitte discussie en hoorden een harde klap. De bestuurder van een busje met een verbrijzelde voorruit is gevlucht. Het onderzoek loopt nog. Dan nog internationaal nieuws. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. Dit is vanwege een grote bosbrand die meer dan 42.000 hectare heeft verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg. Meteorologen waarschuwen voor hoge temperaturen vanaf dinsdag. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, kan zijn partij, de conservatieve PPP, gedwongen worden om meer dan 39 miljard won terug te betalen aan de kiescommissie. Yoon heeft al levenslang gekregen in een andere zaak. De grote natuurbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven. Tot nu toe heeft de brand ongeveer 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. De brand is nog niet onder controle. President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg met zijn kabinet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

Paul Simon op je maandagochtend. De maandag dat wij die regenachtig zijn begonnen op Curaçao. Behoorlijk regenachtig. Ja, het heeft echt enorm veel geplinst vannacht. En bij velen van ons ook geresulteerd in een zwart huishouden. Als in, dat de stroom ermee nokte. Ergens midden in de nacht werd het eiland geraakt door een... Nou ja, of het nou een hele blackout was of niet. In ieder geval een flink gedeelte van het eiland die heeft zonder stroom gezeten. Dus er zullen aardig wat mensen rondlopen vandaag op je werk met wallen onder de ogen. Daar kun je wel van uitgaan, ja. Goed, we hebben het weer overleefd. Die wilde nacht op Curaçao. Zometeen eens even naar het nieuws. Wat is er gebeurd in een wereld waar wij lagen?

Paradise en Wiz Khalifa met Charlie Puth op je maandagochtend. Goedemorgen, buenos dias. Heb je lekker genoten van je weekend? Laten wij eens even kijken op dit vroege tijdstip, 7:10. Eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Voor het eerst in bijna 2 weken hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar 2 dagen lang niet aangevallen. Volgens bemiddelaars uit Oman en Qatar zijn er achter de schermen opnieuw diplomatieke gesprekken op gang gekomen. De Verenigde Staten houden hun militaire aanwezigheid in de regio wel op peil. En Iran zegt paraat te blijven zolang er geen definitieve afspraken zijn. De olieprijs daalde licht door de afgenomen spanningen daar. In Berlijn zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de kerstmarkt, die precies 10 jaar geleden plaatsvond. Bij de aanslag met een vrachtwagen kwamen 13 mensen om het leven. Onder wie de Nederlandse Annemarie de Jong. Morgen dus, is ook in Amsterdam een herdenking, waarbij nabestaande vertegenwoordigers van de Duitse ambassade en burgemeester Femke Halsema aanwezig zijn. Laatst nog, toch? Afgelopen weekend is er weer een aanslag gepleegd bij een bijeenkomst voor LHBTI'ers in Berlijn daar. Dan naar de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die heeft kritiek geuit op een open brief waarin oudspelers, trainers en maatschappelijke organisaties zich uitspreken tegen het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Infantino bevat de brief haatzaaiende en misleidende beschuldigingen aan het adres van de FIFA. De ondertekenaars vinden dat de Wereldvoetbalbond zich onvoldoende uitspreekt over de mensenrechten, discriminatie en de behandeling van migranten. En dan naar Hans Klok, de bekende illusionist. Die heeft de Devant Award gekregen, een van de belangrijkste onderscheidingen in de internationale goochelwereld. De prijs wordt uitgereikt door de Magic Circle in Londen en is bedoeld voor artiesten die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de illusionistenkunst. Klok noemt de onderscheiding een enorme eer en ziet het als een bekroning op zijn ruim 40 jaar durende carrière. Nou, dat is toch mooi zeg. Even weer een beetje bijgesproken, zo meteen naar het laatste lokale nieuws. Vandaag nog even voorgedragen door uw gast hier. Morgen is Nelly Rosa weer terug van haar journalistencursus.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Quatre Vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
4: Exactement.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: 7. Nachtelijke stroomstoring treft meerdere wijken. Hoi, goedemorgen. Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote storing op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen is het bedrijf rond 1 uur 's nachts begonnen met het schakelen van stroom in verschillende wijken. In de meeste gevallen zitten getroffen wijken maximaal 2 uur zonder stroom, waarna de stroomtoevoer wordt hersteld. Voor een paar grotere wijken, zoals Casgrande, Langleven, Paradijs en Santa Maria, kan de onderbreking echter langer dan 2 uur duren. En gisterochtend vroeg raakte een man gewond bij een incident op de Roosevelt-weg. De politie kreeg rond 4:15 's ochtends een melding van een verkeersongeluk. Maar ter plaatse troffen ze een verwarrende situatie aan. Het slachtoffer lag op straat met verwondingen aan zijn oog en een gebroken been. Omstanders vertelden dat er een verhitte discussie plaatsvond voordat het incident op straat escaleerde. Kort daarna hoorden getuigen een harde klap, vermoedelijk van een auto die iets raakte, gevolgd door een voertuig dat met hoge snelheid wegreed. Bij aankomst vond de politie een busje met een verbrijzelde voorruit, maar de bestuurder die was verdwenen. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. Tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je via de website paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM.
0: Yes, met Gary Moore zometeen na deze van Level 42.

Huidelijk maandagochtend, het regent, op een paar plaatsen nog een klein beetje, maar vooral vannacht heeft het heel hard geregend. Als je over straat rijdt, dan hups je van de ene plas naar de andere plas. En dan past een beetje een emotioneel beladen blues ballad daar op zich wel bij, dacht ik zo. Hey, de zon komt op Curaçao. Voor velen niet al het eerste uur dat we wakker zijn. Er zijn veel mensen die hebben de hele nacht in bed gezeten rechtop, omdat er geen stroom was, geen airco, geen fan. Ja, dat is dan toch vervelend. Ja, en in Huizenreer moet ik het boetekleed aantrekken. Ik heb een beginnersfout gemaakt, denk ik. Als het gaat over de combinatie zonnepanelen, accu's en een elektrische auto. Ik had gisteren, ik kwam thuis, we waren even bij de winkel geweest. Ik kwam thuis, ik hang in het stopcontact, want de batterij was op 40%. Toen scheen de zon nog. En goed. Koken, eten, naar bed gaan. Dan denk je niet meer aan, laat ik even die stekker eruit halen. Dus blijkbaar heeft hij vannacht, terwijl Aqualectra in onze wijk aan het schakelen was, heeft de auto de batterijen leeggetrokken. Dus zaten wij alsnog zonder stroom vannacht. Lekker. Dat is mij niet in dank afgenomen door de vrouw, kan ik je mededelen. Goed, maar we hebben het overleefd. Tenminste, ik zit lekker in mijn eentje hier. Ik kan geen klappen vangen van de dame des huizes. Dus dat is veilig. Een hele veilige situatie heb ik gecreëerd hier in de studio van Paradise. En thuis is de stroom ook weer teruggekomen vrij snel. Dus goed, we kunnen er tegenaan. Ik hoop dat het bij jou ook een beetje is meegevallen met dat schakelschema vannacht van Aqualectra. Hopen dat de wallen niet al te groot zijn geworden. Aan de muziek ligt het in ieder geval niet. Die is vandaag extra zonnig. Diana Ross heb ik voor je uitgezocht. Die hoor je zo meteen naar deze van Keane.

alsnog je radio uitgevlogen. Druilerige maandagochtend. Grijs en donker wolkendek trekt over Curaçao. Maar op Paradise FM hoor je Bob Marley.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote stroomstoring. Om overbelasting te voorkomen schakelt het bedrijf stroom in verschillende wijken uit. De meeste wijken zijn maximaal 2 uur zonder stroom, maar grotere wijken, zoals Cascarandi en Paradijs, kunnen langer zonder elektriciteit zitten. Aqualectra werkt aan herstel. Een man raakte zondagochtend vroeg gewond op de FD Roosevelt-weg. De politie kreeg rond 4:15 een melding van een verkeersongeluk. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn oog en een gebroken been. Getuigen melden een verhitte discussie en hoorden een harde klap. De bestuurder van een busje met een verbrijzelde voorruit is gevlucht. Het onderzoek loopt nog. Dan nog internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een interview met Sky News benadrukt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen. Hij reageerde op het ontslag van defensieminister Mykhailo Fedorov, die populair was vanwege zijn steun voor droneoorlogvoering. Fedorov en topmilitair Oleksandr Sirsky moesten opstappen na een conflict. Het vertrek leidde tot grote protesten in Oekraïne. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. Dit is vanwege een grote bosbrand die meer dan 42.000 hectare heeft verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg. Meteorologen waarschuwen voor hoge temperaturen vanaf dinsdag. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Als zijn uitspraak in hoger beroep stand houdt, kan zijn partij, de conservatieve PPP, gedwongen worden om meer dan 39 miljard won terug te betalen aan de kiescommissie. Yoon heeft al levenslang gekregen in een andere zaak. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
8: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een ontiegelijk fijn moment.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Reer.
2: Yes, maandagochtend en

Streets of Love. Het is Paradise and Tears for Fears op je maandagochtend 7:12. Vanuit deze radiostudio aan de Schottengatweg West. Als ik naar buiten kijk, zie ik vooral veel grijze, donkergrijze bewolking voorbij trekken. Iets in mij zegt me dat we nog niet zijn verlost van die regen van de afgelopen nacht. Nee, er kan er wel meer vallen vandaag. Zo direct eens even bellen met Nelly Rosa voor het meest recente krantenoverzicht. En eerst hier Curtis Tigers, I Wonder Why.

4 september om 10:45 op het moment dat de Jacksons weer klaar zijn in de Cilia. Dan beginnen zij stipt op tijd de mannen van Toto op de Sam Cooke Stage. Dit jaar op het Curaçao Norse Jazz Festival met natuurlijk Hold the Line, met Rosanna, met Mushanga, met Africa, met Stop Loving You en many, many, many more hits. Dat is echt een hitmachine van de eerste wereldklasse die dit jaar op het Curaçao Norse Jazz Festival te vinden is. Een klein beetje voorpret hoorde je vast op Paradise 103.1 FM de komende weken tot aan Norse Jazz, zo af en toe een klein beetje vooruit blikken naar al het moois wat daar te vinden is. Die vrijdagavond, dat wordt wel legendarisch trouwens. Jayon, die begint om 7 uur op Sir Duke. PJ Morton is ook fantastisch, maar als je dan moet kiezen, dan ga ik naar de Jacksons. Ook legendarisch, ja. Toto en dan vervolgens als afsluiter Sean Paul. Ah, dat wordt wel een lekker avondje. Ja. Op 103.1 FM beleef je het allemaal, uiteraard. Het is Man at Work nu op je maandagochtend.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountil Beach.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
7: At Coimon, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at coimonbv.com.
8: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap.

0: nachtelijke stroomstoring treft meerdere wijken. Hoi, goedemorgen. Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote storing op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen is het bedrijf rond 1 uur 's nachts begonnen met het schakelen van stroom in verschillende wijken. In de meeste gevallen zitten getroffen wijken maximaal 2 uur zonder stroom, waarna de stroomtoevoer wordt hersteld. Voor een paar grotere wijken, zoals Casgrandi, Langleven, Paradijs en Santa Maria, kan de onderbreking echter langer dan 2 uur duren. En gisterochtend vroeg raakte een man gewond bij een incident op de Roosevelt-weg. De politie kreeg rond 4:15 's ochtends een melding van een verkeersongeluk. Maar ter plaatse troffen ze een verwarrende situatie aan. Het slachtoffer lag op straat met verwondingen aan zijn oog en een gebroken been. Omstanders vertelden dat er een verhitte discussie plaatsvond voordat het incident op straat escaleerde. Kort daarna hoorden getuigen een harde klap, vermoedelijk van een auto die iets raakte, gevolgd door een voertuig dat met hoge snelheid wegreed. Bij aankomst vond de politie een busje met een verbrijzelde voorruit, maar de bestuurder die was verdwenen. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. En de Curaçao Gaming Authority, de toezichthouder op de online goksector, wordt doorgelicht. Nu de CGA onder direct toezicht staat van de ministers van Financiën en Justitie, willen ze langdurige problemen in de sector stap voor stap aanpakken. De ministers uiten openlijk hun twijfels over beslissingen die onder oud-minister Javier Sylvania zijn gemaakt. Er komt een diepgaand onderzoek naar een jaarlijkse betaling van ruim 8,3 miljoen gulden aan een externe partij op Malta. Het bedrijf van M. Galeo, Random Consulting, krijgt 35% van de totale overheidsinkomsten uit deze sector. Het kabinet wil weten welke diensten precies worden geleverd in ruil voor deze betaling en of er wel een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Ook is het onduidelijk waar de privacygevoelige data van de licentiehouders wordt opgeslagen. Op Curaçao, Malta of in Londen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je op onze website paradisefm.cw.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Gaan we naar Nelly Rosa vanuit Bogota. Buenos dias. Goedemorgen.
2: Bon dia.
0: Ja, zeg, jij zit nog in de Colombia voor je journalistieke retraite, hè?
2: Ja, ik kom zo terug.
0: Je komt zo terug. Hoe laat vlieg je deze kant op?
2: 12:00.
0: Dan moet je snel richting de airport daar, denk ik.
2: Yes. Ja. Aha, klopt.
0: Nou, morgen horen we graag alles over jouw belevingen. Daar laten we voor nu eens even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat erin opgeschreven?
2: Nou, voor pagina van het Antilliaans Dagblad staat mantelzorg onmisbaar. En de voor ouderenbeleid, die luidt de noodklok over de ouderenzorg op Curaçao. Het schrijven van nieuwe rapporten is niet langer voldoende. Er is juist dringend behoefte aan actie en ook een proactieve samenwerking tussen de overheid, ook zorginstellingen, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. Volgens de Raad van Voorouderbeleid groeit de vraag naar zorg veel sneller dan de capaciteit van verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Nou, we weten natuurlijk al dat er een tekort is aan verpleegkundigen en medisch specialisten. En de alsmaar langer wordende wachtlijsten zijn hiervan ook het directe bewijs. En duizenden mantelzorgers verrichten dagelijks belangeloos zwaar werk. En het gaat vaak ten koste van hun eigen gezondheid, financiën en ook gezinsleven. En hun inzet blijft te vaak onzichtbaar en onvoldoende erkend. Er is goede ondersteuning nodig, waarbij de kwaliteit van leven van zowel de zorgvragers als de zorgverleners. Maar het bespaart ook aanzienlijk op de kosten, zo staat in het artikel. Even kijken wat er hier nog in staat. Ja, structurele ondersteuning van mantelzorgers kan opnames in verpleeghuizen of ziekenhuizen en dure thuiszorg voorkomen of uitstellen. Mm-hmm. Uit een of andere seminar dat ze hebben gehad over mantelzorg toont aan dat ongeveer de jaarlijkse zorgkosten met tientallen miljoenen kan verlagen. Ik weet dat er in Nederland wel veel meer wordt gedaan om ook mantelzorgers te beschermen. Ik denk dat het nu meer op de politieke agenda op Curaçao moet worden gezet.
0: Ja.
2: Want je kan er wel echt aan onderdoor gaan.
0: Ja, ik merk het ook aan mijn vrouw. Die, die knapt er niet van op sinds ze moet mantelzorgen voor mij.
2: Wat verschilt jou?
0: Wat zei je?
2: Wat heb jij? Wat is er met jou?
0: Nou, zullen we daar maar niet aan gaan beginnen? Hey, laten we verder kijken. Wat staat er verder opgeschreven?
2: Oké, verder in de kranten natuurlijk ook over Dat er een groep bursalen gisteren naar Nederland is vertrokken. Er zijn 130 studenten die met KLM naar Nederland zijn vertrokken voor een vervolgstudie. In totaal is het een groep van 142 studenten die vallen onder SSC. Daarvan zijn er 64 jongens en 78 zijn meisjes. De meerderheid kiest voor een hbo-studie. Gevolgd door een universitaire studie. En dan gaan er nog 13 studenten op sbo niveau 4 doorstuderen. Nou, als je foto's ziet in de kranten, is dit natuurlijk altijd een mix van blijdschap en heel veel verdriet.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is toch een moment waarvan je weet dat het gaat komen. Waar je absoluut niet naar uitkijkt. En dan moet je sterk in je schoenen staan als ouder, denk ik. Dat je niet, als mij dat nu zou gebeuren, potverdorie, dan had ik gisteren nog mijn koffer gepakt en was ik met hem meegegaan.
2: Maar je hebt genoeg ouders die dat doen. Ja. Eventjes voor de eerste weken.
0: Nee, niet eventjes. Gewoon weer gaan migreren. Die kant.
2: Jij wilt er gaan wonen, echt
0: waar? Ja.
2: Ik kan, laat haar eigen leven leiden.
0: Ja, maar dat kan ook met mij in de buurt.
2: Op haar eigen benen staan. Ja,
0: dat kan ook met mij in de buurt. Dus hoeft ook niet elke dag bij mij langs te komen. Maar het idee dat je er dan maar twee keer per jaar of zo kan zien, dat breekt nu al mijn hart.
2: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, nou, gelukkig duurt het bij jou nog wel hoeveel jaar nog? Ze is pas 3, toch?
0: Ze is 3, ja. November wordt ze 4, ja. Dus het duurt nog wel eventjes voordat ze gaat studeren. Yeah. Maar ik kan maar beter vast voorbereid op die gedachte zijn, hè?
2: Nou, bereid je maar eerst voor dat ze naar de basisschool gaat. Of naar de kleuterklas.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En gaan ook tranen vallen, denk ik.
0: Ja,
2: maar oké, ik kan weer verder gaan met ook natuurlijk voormalig voetballer Andrew Jones. Die is dus nu officieel bijgezet in de National Baseball Hall of Fame.
0: Hij is
2: in
0: bijgezet? Noem je dat zo?
2: Zijn plakkaat. Hij staat er ook bij. Hij is ook geëerd.
0: Jawel.
2: Het is niet dat zijn lichaam daar zit. Dat maar in ieder geval... Nee.
0: Okay.
2: He's alive and well.
0: Ja.
2: Dat konden we ook zien tijdens zijn toespraak. Maar tijdens het nationale...
0: Zo ontstaat er reden, Nelly.
2: Nee. En hij vertelde natuurlijk in zijn toespraak over zijn reis van Curaçao naar de top van de Major League van baseball. En hij sprak over zijn hechte band tussen Curaçao en ook natuurlijk dat we natuurlijk een soort hofleverancier zijn voor de MLB. Hij bedankte ook zijn vader, Henry, die hem eigenlijk het heeft geleerd. Hij eerde ook zijn voormalige manager, Bobby Cox, die hem als 19-jarige debutant het vertrouwen gaf tijdens de World Series van 1996 en ook als een soort tweede vader voor hem aanvoelde. Nou, het is hartstikke bijzonder. We zijn heel erg trots. Binnenkort, maar er is nu ook een documentaire in de maak van Selwyn de Wint en het hele team van Celine Pasciaal, Wendy York en Takai Doran. Nou, die zijn dus al jaren bezig om hem te volgen. En natuurlijk gisteren bij, niet dat hij werd bijgezet, maar in ieder geval dat hij werd eindelijk werd, wat is het goede woord daarvoor, jongens? Nou, in ieder geval dat hij dus nu ook daar is opgenomen in de Hall of Fame.
0: Opgenomen?
2: In ieder geval, je weet wel. Ik kan even nadenken. Laten we het hier, 6:30.
0: Ja.
2: In ieder geval, dat kunnen we straks ook zien in een prachtige documentaire, verwacht ik, over Andrew Jones.
0: Nou, spannend. Leuk. Alright, nog een kleine leuke uitsmijter.
2: Heb jij het gezien dan in de krant dat er nog het vermelden waard is? Want ik hoorde net dat jij het nu al had over Pisa's, Cooper en Javier Sylvania.
0: Ja, die hadden hebben wat motten of zo. Of Cooper die heeft een bom gelegd onder Sylvania.
2: Ja, zo schrijft het Antilliaanse Dagblad. Het heeft natuurlijk weer te maken. Er is natuurlijk al een lange tijd. Sylvania ligt niet lekker in de partij. En er kwam dus in het weekend naar buiten dat hij dus al dat bedrijf van die M, wat is het, Galea, dat hij 8,3 miljoen gulden krijgt, betaald, voor diensten die niet bij Cooper bekend zijn. En daarom wordt er dus dat onderzoek gedaan bij Gaming Authority. En zelf heeft Sylvanie ook een persbericht verstuurd. Maar daar ging hij ging niet echt direct in op over dit contract. Nee. Maar hij had het juist over dat de inkomsten die onder de LOC, dus die landsverordening voor de kansspel, voor de online gaming, dat juist gelden heeft opgebracht, waardoor eigenlijk AOV weer kan worden verhoogd. Dus hij is het weer helemaal aan het kan worden verhoogd. Dus hij is het aan het spinnen. En hij geeft dan weer Suzy Reumer de schuld dat onder haar weer een niet zo gunstige wetgeving is ingevoerd. Waardoor de overheid destijds geen geld ontving. Ja, zij heeft het ook weer helemaal weerlegd. Het gaat erom, er komt een onderzoek. En het kan zelfs betekenen, het kan ertoe leiden. Ik weet niet wat er uiteindelijk komt uit dat onderzoek. Maar ik weet niet hoe lang Sylvanie nog bij MFK zal blijven.
0: Nee.
2: Dat is echt wel.
0: Spanning en sensatie. Bon. Veel plezier nog, Nelly, vandaag daar. Veilige reis terug naar huis. Moet ik je eigenlijk nog komen halen van de luchthaven?
2: Nee, dat
0: is
2: keer niet.
0: Dit keer niet, oké, gelukkig. Goed, tot morgen, dankjewel.
2: Doei.
0: Dag. Paradise op je maandagochtend. Het is 7:50 en Roxette is hier. Listen to your heart.

Deze maandagochtend hoorde je James Blunt en The Wise Man. Het is 8:10. Terugkijkend op een heerlijk weekend. Lekker leuke dingen gedaan. Of juist helemaal geen leuke dingen gedaan. Dat kan ook heel fijn zijn, hè? Lekker op de bank liggen. Een beetje naar de buis turen. Een beetje genieten van elkaar in huis. Ja, all of the above in de huisreer. Lekker samen de auto's gewassen. We hebben samen gekookt. Ik heb nu hele dubieuze spierpijn aan mijn polsen van het kneden van het pastadeeg van gisteren, ja. Lekker met ricotta gevuld. Oh, dat weekend.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Honkballer Andrew Jones is zondag toegetreden tot de National Baseball Hall of Fame. Voor meer dan 12.000 fans, waaronder supporters uit Curaçao, ontving hij zijn plaquette. In een emotionele speech eerde hij zijn overleden vader en coach. Jones wordt herinnerd als een van de beste centerfielders ooit, met 10 Gold Gloves en 434 home runs. Nutsbedrijf Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote stroomstoring. Om overbelasting te voorkomen schakelt het bedrijf stroom in verschillende wijken uit. De meeste wijken zijn maximaal 2 uur zonder stroom, maar grotere wijken, zoals Cascarandi en Paradijs, kunnen langer zonder elektriciteit zitten. Aqualectra werkt aan herstel. Dan nog internationaal nieuws. De politie heeft een tweede verdachte van de aanslag tijdens de Pride-viering in Berlijn vrijgelaten. Een man reed zaterdagavond in op mensen, wat resulteerde in 1 dode en 29 gewonden. Alle gewonden zijn inmiddels buiten levensgevaar. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten tijdens een politieoperatie. Autoriteiten beschouwden de aanslag als islamistisch. De Indiase politie heeft een agent geschorst die een AK-47-geweer afvuurde tijdens demonstraties in Siwan. Beelden van het voorval verschenen op internet. De agent schoot in de lucht richting een groep betogers zonder dat er gewonden vielen. Een hoge politiefunctionaris noemt het gebruik van het wapen onterecht en bevestigt dat de agent geschorst is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een interview met Sky News benadrukt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen. Hij reageerde op het ontslag van defensieminister Mykhailo Fedorov, die populair was vanwege zijn steun voor droneoorlogvoering. Fedorov en topmilitair Oleksandr Sirski moesten opstappen na een conflict. Het vertrek leidde tot grote protesten in Oekraïne. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids op
1: aanboord. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie? Gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao.

0: Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao. En kom even helemaal bij.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Joris Leer.
7: Met zometeen een terugblik op het zomercarnaval in Rotterdam.

0: maandagochtend, 11 minuten over 8. Op 103.1 FM hoorde je Ricky Martin en Christina Aguilera.
1: Paradise FM.
0: Deze druiderige maandag, ja, we zijn wakker geworden op het eiland met flink wat bewolking en neerslag. Zelfs een hele grote stroomstoring heeft het eiland platgelegd. Ik geloof dat in de meeste wijken de stroom inmiddels weer aan is. Zeg, afgelopen weekend een drukte van je welste in Rotterdam. Met de traditiegetrouw ook een hele grote Curaçaose enclave die meedoet met het zomercarnaval. Vanuit RTV Rijnmond was daar Jet Sol. Jet, goedemorgen.
2: Goedemiddag is het hier.
0: Ja, goedemiddag, ja. En Sol, die was er ook in Rotterdam. Het was hartstikke lekker weer daar.
2: Nou, het was werkelijk echt. Het was weer zoals je dat bij het zomercarnaval zou mogen verwachten.
0: Ja.
2: En ik sprak de voorzitter van het zomercarnaval, Rinesley Hayes. En ik zei, maar hoe heb je dit gedaan met het weer? Hij zei, ja, dat hou ik geheim. Maar het is goed bewaard geheim. En het werkt als een malle, want het was bloedheet. En gisteren was het echt regen. En ik hoorde net jouw weerbericht. Dat was hier ook zo.
0: Ja.
2: Dus dat hebben ze goed gedaan. En het was echt een heel groot feest, hoor. Het was echt heel leuk.
0: Het geloof ik, ja. Ieder jaar wordt het groter en groter. Hè? Steeds meer mensen die krijgen dat aanstekelijke virus van het zomercarnaval.
2: Nou, het was heel mooi. Wij gingen opbouwen, want wij hadden zeg maar een soort mobiele studio. En twee verslaggevers ook nog die in de stoet meeliepen.
0: Ja.
2: Wij waren daar om 9 uur al 's ochtends om op te bouwen. En toen zag je echt al mensen komen die daar gewoon aan de kant gaan zitten. Met coolboxen en gezelligheid. En mensen stonden al te dansen met elkaar, nog voordat het begonnen was.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
2: Iedereen heeft daar zin in. En het wordt ook echt steeds groter. Hè? Er zijn nu ook kinderen die meelopen. En mensen die meedoen aan de Battle of the Drums. En die lopen mee. Dus dat is echt heel gezellig.
0: Ja. Hoeveel man was er op de benen, heb je zo'n beetje het idee?
2: Ik heb ze niet geteld. Nee, maar het waren er veel. Ik ben echt gestopt met tellen. Wij stonden natuurlijk ook in een live-uitzending. Maar ik heb verder eigenlijk niet zoveel meegekregen. Behalve dan dat we er middenin stonden. En dat ik het idee heb dat er heel wat zolen zijn versleten over de straten van Rotterdam.
0: Juist.
2: Maar dat is goed voor de schoenmakers, toch?
0: Zeker, ja. Hey, en het is relatief rustig gebleven dit jaar, begreep ik, hè?
2: Nou ja, dat is een beetje jammer altijd dat misverstand bestaat. Dat er altijd geweld is.
0: Ja.
2: Dat is vaak echt heel lang nadat de parade is afgelopen. Heeft dat dan te maken met die parade? Ja, ik zie gewoon vooral heel veel gezinnen en kinderen die heel erg met elkaar dansen van alle culturen.
0: Ja.
2: En als het dan heel druk is en heel warm is en mensen hebben gedronken of weet ik wat ze hebben gebruikt, dan gebeurt er natuurlijk wel eens wat. Maar of dat dan direct met het zomercarnaval te maken heeft, dat lijkt mij dan niet. Maar het is, volgens mij was het gewoon vooral heel gezellig.
0: Ja,
2: lijkt het natuurlijk net alsof ik van het zomercarnaval ben en een reclamepraatje hou, maar dat is natuurlijk niet waar.
0: Nee, een onafhankelijk journalist. Dat is zeker het geval. Maar het zomercarnaval is ook dan weer dit jaar met de tijd meegegaan. Hè? Want er mocht dit keer een moeder mocht de queen worden.
2: Ja, dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik me er nooit bewust van ben geweest dat je dus dan als moeder niet mee mocht doen.
0: Nee.
2: Totdat er ineens daar aandacht aan werd besteed. Maar ik vind het hartstikke leuk. En we hebben sinds 2022 ook een koning. Mm-hmm. Hè, een king die mee mag doen. Dus ja, het wordt allemaal steeds inclusiever, joh. Hartstikke goed.
0: Zelfs moeders.
2: Zelfs moeders mogen nog meedoen. Nou, dan zijn we toch een heel stuk vooruit. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom het niet mag. Maar ja, ik zag ook echt kleine guppies in van die fantastische kostuums voorbij lopen. Nou, die hadden het ook allemaal naar zien. Dus ik dacht, ja, iedereen mag meedoen, toch?
0: Ja. Nou,
2: ik zag ook bejaarden.
0: Als prinses nou, als je als moeder een prinses wil worden, dat is misschien een ander verhaal.
2: Dat wordt lastig.
0: Dat is dan toch weer een beetje gek. Wat is het mooiste wat je is bijgebleven van deze editie? Wat jij persoonlijk daar hebt mogen aanschouwen?
2: Nou, wat ik vooral echt heel leuk vond, was dat ik voelde al een paar dagen door de hele stad een soort bubbel, zoals je die in champagne hebt, van, oh, er gaat iets gebeuren en we hebben er heel veel zin in. Ja. En gewoon dat iedereen met elkaar staat te dansen. Ja, weet je, het brengt je toch gewoon allemaal tot elkaar. Ik zeg altijd, de sleutel is de sleutel voor het hart ligt in de keuken, maar ligt zeker ook in dansen en muziek. En dat voelde je gewoon aan alles in de stad, weet je wel. Het was echt geplaveid met grote glimlachen van iedereen. Ja. En zo hoort het. Zo kan het ook gewoon. En ben ik ook wel echt heel trots op Rotterdam dat zo kan.
0: Juist, ja. Ja. En nu uit de rust op de camping, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik ga even zo mijn hangmat in, als je het niet erg vindt.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan vraag ik me wel af hoe jij reageert op een carnaval hier op het eiland. Dat is namelijk niet één dag. Een paar dagen achter elkaar volledig zomercarnaval, zeg maar.
2: Ja, dit voelt als een uitnodiging. Ik pak hem.
0: Ja. Goed, daar hebben we het al wel een keertje over. Geniet er nou van op de camping.
2: Oké, dankjewel.
0: Thanks.
2: Hoi.
0: Hey, Paradise, de maandagochtend. En Boston is hier. More than a feeling. I

Times op je maandagochtend. Lekker weekend gehad. Nou, Hannes, ik wel. Lekker veel met onze kleine meid opgetrokken. Leuke dingen gedaan. En het leukste was... Nou ja, ja, je slaapt er niet zo best om. Maar moeders die was zaterdagavond met een vriendin op pad. Op boevenpad. Dus papa dacht, nou weet je wat, we gaan lekker... op het grote bed eerst even tv kijken, een leuke film. En dan mag je daar lekker blijven slapen. Dus nou ja, om een uur of acht lag uw gast hier met de ogen dicht gestrekt te muren. Maar ja, dat is met een driejarige die dan naast je slaapt. Is dat af en toe wel eventjes... ja, hoe zeg je dat? Schrik je er wakker van of zo? Hè? Die gaat dan ineens bovenop je springen. En om half zes stipt, dan gaan de luiken open. En dan moet er worden gekeken of het al licht buiten is. Dus, maar het was wel rete gezellig, een logeerparty in de Huizenreer. En dat heeft me doen denken. Ik zat te denken, misschien moeten we ook een kinderradiozender beginnen. Nou, begrijp ik ook zelf wel dat het niveau van dit programma af en toe vrij kinderlijk is. Maar ik bedoel echt kindradio. Dus ik ben daar dit weekend een beetje mee gaan stoeien met die gedachten. Misschien moeten we daar binnenkort maar eens even wat mee gaan doen. Met allemaal leuke, vrolijke kinderliedjes. Leuk om de weekenden met de kids thuis een beetje gezellig door te komen, toch?

0: er vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. E pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination novo.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8:30.
4: Nachtelijke stroomstoring treft meerdere wijken. Hoi, goedemorgen. Aqualectra heeft sinds afgelopen nacht te maken met een grote storing op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen is het bedrijf rond 1 uur 's nachts begonnen met het schakelen van stroom in verschillende wijken. In de meeste gevallen zitten getroffen wijken maximaal 2 uur zonder stroom, waarna de stroomtoevoer wordt hersteld. Voor een paar grotere wijken, zoals Casgrande, Langleven, Paradijs en Santa Maria, kan de onderbreking echter langer dan 2 uur duren. En gisterochtend vroeg raakte een man gewond bij een incident op de Roosevelt-weg. De politie kreeg rond 4:15 's ochtends een melding van een verkeersongeluk. Maar ter plaatse troffen ze een verwarrende situatie aan. Het slachtoffer lag op straat met verwondingen aan zijn oog en een gebroken been. Omstanders vertelden dat er een verhitte discussie plaatsvond voordat het incident op straat escaleerde. Kort daarna hoorden getuigen een harde klap, vermoedelijk van een auto die iets raakte, gevolgd door een voertuig dat met hoge snelheid wegreed. Bij aankomst vond de politie een busje met een verbrijzelde voorruit, maar de bestuurder die was verdwenen. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. En de Curaçao Gaming Authority, de toezichthouder op de online goksector, wordt doorgelicht. Nu de CGA onder direct toezicht staat van de ministers van Financiën en Justitie, willen ze langdurige problemen in de sector stap voor stap aanpakken. De ministers uiten openlijk hun twijfels over beslissingen die onder oud-minister Javier Silvania zijn gemaakt. Er komt een diepgaand onderzoek naar een jaarlijkse betaling van ruim 8,3 miljoen gulden aan een externe partij op Malta. Het bedrijf van M. Galeo, Random Consulting, krijgt 35% van de totale overheidsinkomsten uit deze sector. Het kabinet wil weten welke diensten precies worden geleverd in ruil voor deze betaling en of er wel een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Ook is het onduidelijk waar de privacygevoelige data van de licentiehouders wordt opgeslagen. Op Curaçao, Malta of in Londen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je op onze website paradisefm.cw.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
5: Ja, buenos dias, Bonsimang en Billy Joel is hier. Paradise.

0: Oh ja, het is Do die een partijtje positieve tijd op je radio brengt. The Beautiful Thing.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, nog één dag zonder Nelly Rosa, die zit nog in Bogota momenteel. Die spraken we net voor het krantenoverzicht. En hoorden wij dat ze onderweg naar de airport gaat daar momenteel. Want om 12 uur vliegt ze weer terug naar huis. En morgenochtend zit ze weer hier om voor jou het laatste lokale nieuws te brengen. En natuurlijk, het woord van de dag. Maar vandaag krijg je dat nog van mij. Vandaag is het je bigotti drukken. Wat doe je als je bigotti drukt? Dan, lieve mensen, druk je snor. Bigotti is het Laura-woord van vandaag. En kun je teruglezen via de Laura-app. Gratis te downloaden in elke appstore op je mobiele devices. Bigotti. Morgen terug op haar plek, Nelly Rosa.

Passenger op Paradise, The Wrong Direction. Op je maandagochtend, bonsje bang. Ik hoop dat je niet te veel last hebt gehad van stroomuitval vannacht. En dat je dak een beetje waterdicht is gebleken. Niks zo vervelend als s'nachts moeten hozen. Het heeft veel geregend, daarom extra veel zon door je speakers.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Bianti Royer Gompert is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidates. Tiandra Brunke eindigde als tweede en Sharepa Pauletta als derde. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Bianti Royer Gompert gaat nu door naar de internationale Miss Universe verkiezing in november in Puerto Rico. Honkballer Andrew Jones is zondag toegetreden tot de National Baseball Hall of Fame. Voor meer dan 12.000 fans, waaronder supporters uit Curaçao, ontving hij zijn plaquette. In een emotionele speech eerde hij zijn overleden vader en coach. Jones wordt herinnerd als een van de beste centerfielders ooit, met 10 gold gloves en 434 home runs. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden op 81-jarige leeftijd. Hij was de uitvinder van plastinatie, een techniek die lichaamsdelen conserveert door ze te plastificeren. Deze techniek vormde de basis voor de Bodyworlds-exposities. Von Hagens overleed aan een hersenbloeding. Zijn familie wil zijn laatste wens vervullen om hem zelf te plastineren. Circa 8 miljoen mensen bezochten een Bodyworlds-expositie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft vandaag oorlogsmonumenten bezocht ter gelegenheid van de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij was vergezeld door zijn dochter Ju-ae, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt voorbereid als zijn opvolger. Dit was de eerste keer dat Ju-ae de herdenkingen bijwoonde. De Europese Commissie heeft extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk gestuurd vanwege de bosbranden. 7 blusvliegtuigen, circa 8 miljoen mensen bezochten een Bodyworlds-expositie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft vandaag oorlogsmonumenten bezocht ter gelegenheid van de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij was vergezeld door zijn dochter Ju-ae, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt voorbereid als zijn opvolger. Dit was de eerste keer dat Ju-ae de herdenkingen bijwoonde. De Europese Commissie heeft extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk gestuurd vanwege de bos.

0: en 6 naar Spanje. In Frankrijk zijn de vliegtuigen en 4 helikopters, afkomstig uit Tsjechië, Kroatië, Duitsland, Portugal, Slowakije, Zweden en Turkije. In Spanje komen 6 vliegtuigen uit Griekenland, Italië en Turkije. Ook assisteren 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal in Spanje. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris weer.
6: Yes, Bansje Bang. Vanuit de Goeiemorgen. Cici Penniston is hier. Paradise.

0: Elvis Crespo, goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag in de aanbieding een diner voor twee. Heerlijk zeg, bij Pleincafé Wilhelmina op het Wilhelminaplein in Poenda. Dat zou je niet verbazen, maar je ziet een fantastisch lekker uitzicht over de place to be. Daar waar de ministers buiten de recessietijd om natuurlijk lopen. Daar lopen ze, ja, de ministers. Dat is het politieke hart van het eiland. Daar kun jij lekker gaan zitten. Met je snuffert in een mooi bord op onze kosten. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

0: 103.1 FM. En de muziek van The Stones, The Rolling Stones. Van harte goedemorgen, maandagochtend. Zometeen nog weer fijns op je maandag van Enrique Iglesias. En ook Cool and the Gang. Komt eraan op Paradise FM.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
6: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
5: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
6: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
5: Ja.
6: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: A10. Onderhoudswerkzaamheden aan weg naar Fuik. Hoi, goedemorgen. De dienst openbare werken begint vandaag met onderhoudswerkzaamheden aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alleanza Civil en Roadworks. Het project omvat het opnieuw asfalteren van de weg, die momenteel in slechte staat verkeert. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via routes met oranje tonnen en verkeersborden. En Bianti Royer Gompert is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidaten in de strijd om de veelbegeerde titel. Tiandra Brunken eindigde als 2e, gevolgd door Sharepa Pauletta op de 3e plaats. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. De nieuwe kroon, genaamd Astra, is ontworpen door Alejandro Arraiz. Het sieraad staat symbool voor ster, hoop en doorzettingsvermogen. En luidt een nieuw tijdperk in voor de verkiezing. En tot zover, meer hierover en ander nieuws op de website paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

Paradise en Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry op een maandagochtend. De maandag dat je lekker terugkijkt op een heerlijk weekend. Lekker leuke dingen gedaan, lekker gekokkereld, lekker met de familie bezig geweest. Een beetje op de bank gehangen, misschien een klein cocktailtje gedronken. En de maandag dat je vooruitkijkt naar een lekkere nieuwe leuke dag.

Hallo meteen en je hoorde de script met Will I Am. Goedemorgen, zometeen hier. De man die ook thuis hoort in een Hall of Fame, zo'n beetje. Wat is toch elke dag fijn om naar hem te luisteren? Ja,

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De dienst Openbare Werken start vandaag met onderhoud aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alianza Civiel en Roadworks. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid en weggebruikers worden aangeraden extra voorzichtig te rijden. Bianti Rooie Gomputs is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidaten. Tiandra Brunken eindigde als tweede en Sharefa Pauletta als derde. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Bianti Rooie Gomputs gaat nu door naar de internationale Miss Universe verkiezing in november in Puerto Rico. Dan nog internationaal nieuws. De Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. In een verklaring stelt de organisatie dat geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen. Dat zullen we niet toelaten. Liefde is sterker dan haat, aldus de Pride. Tijdens de parade waren zaterdag 100.000 deelnemers aanwezig. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden op 81-jarige leeftijd. Hij was

0: Deze techniek vormde de basis voor de Body Worlds-exposities. Von Hakens overleed aan een hersenbloeding. Zijn familie wil zijn laatste wens vervullen om hem zelf te plastineren. Circa 8 miljoen mensen bezochten een Body Worlds-expositie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft vandaag oorlogsmonumenten bezocht ter gelegenheid van de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij was vergezeld door zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt voorbereid als zijn opvolger. Dit was de eerste keer dat Ju Ai de herdenkingen bijwoonde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Met de maagdelijkheid van de maandagmorgen met Madonna.

Er was in de jaren 90 een Nederlandstalig rapnummer van Extints. En die heette Ja, we rocken non-stop, we rocken non-stop. Net als Robbie Williams trouwens, een rock DJ. Die man gaat ook al jaren mee sinds Take That. Hij gaat nooit meer weg volgens mij, tot de dood ons scheidt, denk ik. Madonna, Like a Virgin met de maagdelijkheid van de maandagmorgen 27 juli hier bij Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy, tot aan de lunch hier, tot aan 12 uur, met de beste muziek ooit gemaakt natuurlijk. Hè. Dus mijn missie, mijn taak om het allemaal lekker smooth te laten verlopen vanochtend voor jou. En dat doe ik onder meer met de muziekquiz straks. We spelen voor een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En het is maandag, dus binnen 10 minuutjes hoor je morgen maar dan anders. Ja, het is een breinopener eigenlijk. Het geeft wel luchtigheid aan de lastige maandagochtend. En het klinkt als een beetje als een grapje bij collega's die bij het koffiezetapparaat staan. Dus dan weet je wat je kunt verwachten over 10 minuutjes. Naar Annemarie Gavin de Groen en Sholama.

0: de Bonsie, man, je maandagmorgen. Och, man, ik moet echt even op gang komen. Het is een rustig aandag voor mij. Hoe is het met jou?
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Mocht je dagstart wat lastiger zijn vandaag, stel je dan maar eens even voor dat iedereen vandaag de dag begint met een behandelen van elke taak alsof het de eerste keer is dat ze het doen. Je collega kijkt opnieuw naar een simpel bestand alsof het een ontdekking is. Iemand leest een mail aandachtig alsof elk woord er echt toe doet. En jij merkt dat zelfs de meest gewone dingen ineens iets nieuws krijgen. De routine die blijft hetzelfde, maar de beleving, ja, die verandert. Alsof de dag zichzelf opnieuw uitvindt. Zonder dat er iets groots hoeft te gebeuren. Morgen dan alles weer lekker op de automatische piloot. En vandaag dan alles een klein beetje lekker voor het eerst.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Scrubs naar Queen, I Want To Be Free op Paradise FM 103.1. Met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland onderweg. En een artiest die zichzelf als een raadsel ziet. En hij vraagt aan jou: ik kom uit de Dominicaanse Republiek, maar mijn muziek reist de hele wereld over. Ik laat mensen dansen op merengue, bachata en tropische ritmes. En mijn naam betekent letterlijk oorlog, terwijl ik vooral liefde en vrolijkheid verspreid. Wie ben ik? Zo meteen het antwoord.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: half 11. Onderhoudswerkzaamheden aan weg naar Fuik. Hoi, goedemorgen. De dienst openbare werken begint vandaag met onderhoudswerkzaamheden aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alleanza Civil en Roadworks. Het project omvat het opnieuw asfalteren van de weg, die momenteel in slechte staat verkeert. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via routes met oranje tonnen en verkeersborden. En Bianti Royer Gompertz is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidaten in de strijd om de veelbegeerde titel. Tiandra Brunken eindigde als tweede, gevolgd door Sharepa Pauletta op de 3e plaats. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. De nieuwe kroon, genaamd Astra, is ontworpen door Alejandro Arraiz. Het sieraad staat symbool voor ster, hoop en doorzettingsvermogen en luidt een nieuw tijdperk in voor de verkiezing. En tot zover, meer hierover en ander nieuws op de website paradisefm.cw.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
6: Met de man die graag liefde en vrolijkheid verspreidt. Gaan we weer eens, Gerra.

heerlijk rustig aan Paradise FM met Faith No More en Easy. Op Curaçao weten we het eigenlijk al langer. Hè? De beste dingen gebeuren niet als je rent, maar als je even blijft stilstaan. Een beetje zon, een beetje rust en de dag, ja, die voelt dan meteen anders.

0: knap en mensen die ritme weten te houden en zo enorm goed kunnen dansen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dat allemaal door Michael Sambello's Maniac op Paradise FM 103.1. Een lekkere danserij wordt gevolgd door een eterij. Heerlijk gezellige stadshap bij Pleincafé Wilhelmina is vandaag te winnen in die muziekquiz. Goede service, altijd leuke mensen daar. En daar sturen we je naartoe als je vandaag weet te winnen. En dan is dit daarbij de opgave.
1: Wat is hier weggepiept?

Dat is een hele bekende hit, hè? Oeh, baby, I love your way. Dat vroegen we niet, maar wat is daar dan wel weer weggepiept? Dat woord willen we graag van jou ontvangen op de app. Het nummer is 675-1031. Gooi het maar in de hoge hoed zo vaak als je wil vandaag een ding mee. Na het diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Bingo doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De dienst openbare werken start vandaag met onderhoud aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alianza Civiel en Roadworks. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid en weggebruikers worden aangeraden extra voorzichtig te rijden. Bianti Rooie Gomputs is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidates. Tiandra Brunken eindigde als tweede en Sharefa Pauletta als derde. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Bianti Rooie Gomputs gaat nu door naar de internationale Miss Universe-verkiezing in november in Puerto Rico. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft verklaard dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Hij benadrukte dat alleen woorden niet voldoende zijn en dat moet worden onderzocht hoe de verdachte Abdul Balaut ongehinderd kon opereren. Merz beschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. De Parijse politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 slachtoffers liepen ernstige verwondingen op. De steekpartij vond maandag rond 11:30 plaats in de wijk Porte de Clichy. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken noemde de arrestatie door een buitendienst zijnde agent een moedige daad. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje. De temperaturen kunnen oplopen tot ongeveer 40 graden. Dit houdt de droogte aan in gebieden die al getroffen zijn door natuurbranden. In Italië worden ook hoge temperaturen verwacht, met waarden boven de 35 graden in het binnenland. Er is later deze week kans op onweer in delen van Zuid-Europa, maar het is onzeker of dit de brandgebieden zal bereiken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
9: En ik speel je track naar lekkere muziek met Ed Sheeran en Bruce Springsteen.

0: Sheeran. Perfect.
1: De perfecte avond, de perfecte date. Met dit soort prachtige muziek. Paradise heeft het voor je. Maar ook nog een leuke gedachte. Als je toch die perfecte date wilt organiseren voor hem of haar, dan is de gouden regel eigenlijk: luister alsof je een podcast opneemt, maar dan zonder de pauzeknop. Nou, die moet je even over doordenken. Of geef een compliment aan hem of haar dat niet over uiterlijk gaat. Zeg bijvoorbeeld: jij maakt mijn dag leuker. Nou, dat verslaat echt elk cliché. En maak indruk met humor. Een sixpack is leuk, maar een sixpack buikspieren kan ook gewoon chips zijn, hè? Ja, liefde gaat ook door de maag natuurlijk. Paradise 103.1, Shawn Mendes, Mercy komt eraan. En er is veel meer goede muziek gemaakt. En die draaien we ook van Moloko. Dit is Sing It Back.

Sommige nummers gaan niet alleen over liefde, maar over dat ene moment, hè, waarop je iemand nodig hebt die je begrijpt. En toen Shawn Mendes Mercy schreef, liet hij niet de perfecte popster zien, maar gewoon een jongen met twijfels en emoties. En misschien is dat precies waarom dit nummer zo raakt. Want achter elke sterke glimlach zit gewoon iemand die...

0: bepaalde sting. En je geloof verliezen is lastig. Maar je haar verliezen zie je elke ochtend letterlijk onder ogen. Bij je geloof kun je nog twijfelen en zoeken naar antwoorden. Maar bij een kale plek op je hoofd blijft maar één vraag over. Wie heeft mijn haar gejat? En waarom neemt het elke dag een beetje mee?
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begint...

0: Club.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
0: Coeurblue, let us surprise you.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.

0: 12. Onderhoudswerkzaamheden aan weg naar Fuik. Hoi, goedemorgen. De dienst openbare werken begint vandaag met onderhoudswerkzaamheden aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alleanza Civil and Roadworks. Het project omvat het opnieuw asfalteren van de weg, die momenteel in slechte staat verkeert. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via routes met oranje tonnen en verkeersborden. En Bianti Royer Gompertz is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidaten in de strijd om de veelbegeerde titel. Tiandra Brunken eindigde als tweede, gevolgd door Sharepa Pauletta op de 3e plaats. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. De nieuwe kroon, genaamd Astra, is ontworpen door Alejandro Arraiz. Het sieraad staat symbool voor ster, hoop en doorzettingsvermogen. En luidt een nieuw tijdperk in voor de verkiezing. En tot zover, meer hierover en ander nieuws op de website paradisefm.nl.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Dit is Paradise FM.
3: Jeremy Kesseler. Jouw control master over de beste muziek, hè? Maar Janet kan er ook wat van.

Nana Cherry samen met Joes Nadoer en 7 Seconds of Paradise FM. Wist je dat je humeur soms binnen 7 seconden kan omslaan? Onderzoek naar geluksmomenten laat dat namelijk zien. 1. Je hoort ineens jouw favoriete nummer. 2. Iemand zegt iets aardigs tegen je. En 3. Je krijgt een berichtje van iemand die je graag hoort. Het is geen ingewikkelde therapie. Gewoon kleine dingen die je brein meteen blij maken. Hè?

0: dag tegen de liefde. Groenessa Paradise. Wat mij betreft Passion pour el plateau, hoor.
1: Het mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Want die lunch die staat weer op het punt van beginnen. Het is bijna 12 uur geweest. En stel je dan eens eventjes voor dat er een bijzonder moment is waarop de ochtend eindelijk loslaat. Nou, eigenlijk hoef je dat niet voor te stellen. Het gebeurt iedere dag. 12 uur. De zon staat dan hoog. De wind schuift rustig over het terras. En ergens wordt een bord neergezet dat meer zegt dan 1000 woorden. Een warme roti in geurige stoba. Of een frisse salade vol tropisch fruit. Het maakt eigenlijk niet uit wat erop ligt. Wat telt is dat je even gaat zitten. Niet om haastig te eten, maar om de tijd de kans te geven je weer in te halen. En juist aan tafel ontstaan dan de mooiste gesprekken. Er wordt gelachen om iets kleins, stilgestaan bij iets groots, en soms zegt een glimlach alles. Misschien is dat wel de echte smaak van de lunch. Niet alleen wat er op je bord ligt, maar met wie je het deelt. En ineens smaakt een gewone woensdag alsof wij speciaal voor jou is klaargemaakt. Bon appetit zometeen en veel plezier bij Pepijn.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De dienst Openbare Werken start vandaag met onderhoud aan de weg naar Fuik. De werkzaamheden duren 3 weken en worden uitgevoerd door aannemer Alianza Civiel en Roadworks. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. Buurtbewoners en lokale bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid en weggebruikers worden aangeraden extra voorzichtig te rijden. Bianti Rooie Gomputs is gisteravond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026. Ze versloeg 5 andere kandidaten. Tiandra Brunken eindigde als tweede en Sharefa Pauletta als derde. De verkiezing stond dit jaar in het teken van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Bianti Rooie Gomputs gaat nu door naar de internationale Miss Universe verkiezing in november in Puerto Rico. Dan internationaal nieuws. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Hij benadrukte dat alleen woorden niet genoeg zijn en dat moet worden onderzocht hoe de dader, een vermeende islamist, ongehinderd kon handelen. De aanslag wordt gezien als een aanval op de queergemeenschap. De politie schoot de verdachte, Abdul Balout, dood. De vrouw die omkwam was Pools en bezocht de Pride met haar dochter. De Parijse politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 slachtoffers liepen ernstige verwondingen op. De steekpartij vond maandag rond 11:30 plaats in de wijk Porte de Clichy. Minister Laurent Núñez van Binnenlandse Zaken noemde de arrestatie door een buitendienst zijnde agent een moedige daad. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op Kunuku Resort. Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn

0: Hier een broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn weer een broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie maandagmorgen. Paradise middag, FM. Avond.

En die zegt nogmaals een oprecht goedemiddag. Geen goedemorgen. Ik was heel even in de war. Maar het is goedemiddag toch echt hartstikke. Maar ja, het is ook maandag. Hè. We gaan zometeen met je de quote van de dag doornemen. Die gaat over een heel raar verschijnsel. Namelijk over mensen die begluurd worden op hun vakantieadres. En hoe je dat kan voorkomen. Rond 20 minuten voor 1. Neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik met Joris Reer vandaag. We spelen natuurlijk het eerste uur ook nog een muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. En in het tweede uur hebben we de spotlights. En er is vandaag helemaal niemand jarig. Maar er zijn op deze datum wel heel veel album- en hit-releases geweest. Onder andere het debuutalbum van Madonna. Purple Rain, de film, ging in première. Het gelijknamige album van Prince kwam uit. En ook AC/DC, On a Highway to Hell ga je horen. Want ook dat historische album kwam uit. Ik probeer ondertussen Mark Kampers te bereiken. Maar onze razende reporter is waarschijnlijk ergens in Nederland heel erg druk bezig. Dus ik hoop hem te pakken te krijgen. Anders doen we straks de quote van de dag. Nu eerst Ming DeVille, Demasiado Corazón.

0: Het gouden kuiltje van Mariah Carey met Fantasy. En ik heb hem aan de lijn.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, een oprecht goede maandagmiddag voor jou, Mark Kampers. Ik kreeg je net niet te pakken, dat heeft een reden. Je zit helemaal niet in Nederland. Jij zit in Frankrijk vanwege al die vreselijke bosbranden.
2: Ja, inderdaad. En dan zou je denken, hart van Nederland. Wat doet hart van Nederland in Frankrijk? Nou ja, er zitten natuurlijk heel veel Nederlanders op dit moment in dit gebied. En die zijn vakantie aan het vieren. En in totaal zijn er in dit gebied meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En daar zitten ook heel veel Nederlanders bij, die dus op campings vertoeven. Die moesten afgelopen woensdag in alle el hun camping af. En die vertoeven nu al dagen op een veldbedje. Dus dat is allemaal drama.
0: Wat ik niet helemaal snap, hè? Ik zie ook vrolijke berichten opduiken van mensen op Facebook en die gaan dan naar Frankrijk. Ik denk, ja, misschien is het niet zo handig momenteel om naar Frankrijk te reizen. Of is het een heel beperkt gebied?
2: Nou ja, goed, er wordt op dit moment ook afgeraden om dit hele departement Gironde, zeg maar, ook helemaal te mijden. Dus kom gewoon niet. Ja, en veel mensen die komen hier al 30 jaar. Dus die hebben zoiets van, ja, hup, standaard, we rijden lekker naar die camping. En ja, toen ging het toch behoorlijk mis, ja. Sommige mensen onderschatten het vaak ook wel, hè, dat vuur. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook af en toe wel denk van, nou, laten we lekker naar de fik toe rijden. En dan komt het steeds dichterbij en denk ik, oei, wij moeten even omkeren.
0: Ja, want Bordeaux was een enorme brand. In grote delen van Frankrijk is het momenteel gewoon gevaarlijk. En kan je eigenlijk beter niet met vakantie zijn?
2: Nee, inderdaad. En even voor jouw idee. Er is op dit moment al meer dan 200.000 hectare aan natuur verwoest. Hè? Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon vier keer Parijs, om je even de omvang te laten weten. Want het is, ja, het is echt best wel groot. En ook, we zijn in een dorp geweest vandaag. En in dat dorp zijn ruim 140 huizen gewoon helemaal verwoest. Ja, en er zijn spookdorpen. Het is, ja, het is echt een enorme impact.
0: Ja, dus mensen kunnen momenteel beter niet naar Frankrijk reizen of nog even goed op de kaart kijken wat hun bestemming is.
2: Nou ja, ik zou zeggen, er zijn veel meer plekken waar op dit moment de zon schijnt. Dus misschien moet je gewoon even lekker uit dit gebied wegblijven. Ook gewoon uit voorzorg. Want ja, die brand die is nog ook niet onder controle op dit moment. Dus ja, het kan ook zo weer oplaaien. En de komende dagen wordt het ook 40 graden hier in dit gebied. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor die brand.
0: Nee, en er zijn, jij zei het net al eigenlijk, hè, maar ik las het en ik was stom verbaasd, meer dan 200.000 mensen geëvacueerd.
2: Ja, dus dat zijn gewoon hele dorpen eigenlijk die op stel en sprong moesten vertrekken. En waardoor er ook nu allemaal eigenlijk spookdorpen zijn ontstaan. En wat ik al zei in Le Porche, dat is een dorpje dat is echt het hardst getroffen op dit moment. En als je daar door dat dorp heen rijdt, ja, er is geen huis meer wat overeind staat. Auto's in de fik. Terwijl het eigenlijk een heel pittoresk dorpje is waar ook gewoon heel veel vakantiegangers normaal komen.
0: Hoe lang blijf je in Frankrijk of ga je vandaag alweer terug?
2: Nou ja, we hopen morgenochtend terug te gaan, want wij zijn hier vanaf afgelopen zaterdag. Dus nou, wij gaan het meemaken. Kijk, als het allemaal zich verder ontwikkelt en Bordeaux-stad wordt uiteindelijk ook geraakt. Want de branden bevinden zich nu op 13 kilometer van Bordeaux-stad. Ja, als die hele stad ontruimd moet worden, dan zijn we hier nog, denk ik.
0: Wij spreken elkaar morgen weer. Ik wens jou in ieder geval een veilig verblijf daar. En tot morgen.
2: Ja, tot dan.
1: The 80s, 90s, and zeros.

Het klinkt als een scène uit een spannende film, maar het gebeurt helaas echt. Een gezin ontdekte onlangs tijdens een vakantie in Ierland dat de eigenaar van hun vakantiehuisje zich had verstopt achter een valse gipswand om hen te bespieden. En dat blijkt geen op zichzelf staand incident. Eerder dit jaar kwam in China een groot schandaal aan het licht nadat een hotelgast uit Hongkong online heimelijk gemaakte seksbeelden van hem en zijn vriendin terugvond. De BBC, de Britse BBC, meldde vervolgens dat duizenden verborgen opnames van hotelgasten via verschillende 18-plus-platforms werden verkocht. Dankzij steeds kleinere en goedkopere camera's is het tegenwoordig eenvoudiger dan ooit om mensen ongemerkt te filmen. Waar moet je dan op letten? Verborgen camera's worden regelmatig aangetroffen in wekkerradio's, klokken, televisies, rookmelders, plafondventilatoren en zelfs USB-opladers. Maar ook alledaagse voorwerpen zoals fotolijstjes, kledinghaken en sleutelgaten kunnen een schuilplaats zijn voor minicamera's. Een handige tip is om met de zaklamp van je smartphone op verdachte objecten te schijnen. Een cameralens weerkaatst vaak het licht waardoor die zichtbaar wordt. Wil je controleren op infraroodcamera's die dus ook in het donker filmen? Sluit dan de gordijnen en kijk met de camera van je telefoon of je kleine witte of paarse lichtpuntjes ziet. Airbnb heeft de regels trouwens inmiddels aangescherpt. Sinds 2024 zijn beveiligingscamera's of opnameapparatuur binnenshuis volledig verboden. Zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn. Camera's aan de buitenzijde van een woning zijn trouwens wel toegestaan. Deskundigen adviseren extra alert te zijn in vakantieappartementen die nog vol staan met persoonlijke spullen van de eigenaar. Daar zijn nu eenmaal veel meer mogelijkheden om een camera onopvallend te verstoppen. Kijk goed uit voor die knuffelbier. En het gevaar hoeft niet alleen van camera's te komen. Zoals de zaak in Ierland laat zien, kunnen gluurders zich zelfs achter muren of in aangrenzende ruimtes verschuilen. Vertrouw je een bepaald apparaat niet in je kamer, leg er dan gerust een doek of handdoek overheen. Ontdek je daadwerkelijk een verborgen cameraatje, maak dan foto's, verlaat de accommodatie, doe aangifte bij de politie en meld het incident natuurlijk ook bij het boekingsplatform. Wie er helemaal geen vertrouwen meer in heeft, kan nog een stapje verder gaan. Een vrouw in China plaatste naar aanleiding van het schandaal eerder dit jaar een tent boven haar hotelbed om zichzelf te beschermen tegen mogelijke stiekeme opnames. Ze zei, ik heb veel berichten gelezen over hotelgasten die worden bespioneerd. Het lijkt bijna onmogelijk om onszelf hier tegen te beschermen. Dit baart me diepe zorgen. Dus gewoon een tentje opzetten in je kamer. Dat zei ze destijds, dit baart me diepe zorgen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Er past natuurlijk maar één plaat bij. En dat is Rockwell. Met de stem van Michael Jackson. Somebody's watching me.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Initiatiefnemers tegen het potsresort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. De Curaçao Gaming Authority wordt doorgelicht. Minister van Financiën Cooper heeft twijfels over beslissingen van oud-minister Javier Silvania. Er komt een onderzoek naar een jaarlijkse betaling van meer dan 8 miljoen gulden aan Random Consulting op Malta. Minister Cooper wil weten welke diensten worden geleverd en of er een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Statenlid Suzy Camelia Reume steunt het onderzoek. Dan nog internationale headlines. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Wil je nieuws? I'm your man. Wem ook. Paradise.

0: I'm Your Man van Wham hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. Het is bijna 18 minuten voor 1. De hoogste tijd natuurlijk om het nieuws te gaan doornemen. Dat gaan we ook met 30 seconden doen. Maar ik vertel je eerst dat we ook nog de muziekquiz spelen dit eerste uur. In het tweede uur hebben we natuurlijk de spotlights. Er is alleen vandaag niemand jarig, maar er zijn wel heel veel opmerkelijke en belangrijke albums gelanceerd. In 1984 bijvoorbeeld Purple Rain. En de muzikale film Purple Rain, met natuurlijk het gelijknamige album, ging in première. Madonna lanceerde in 1983 op 27 juli haar debuutalbum. Je hoort straks Borderline en AC/DC bracht Highway to Hell uit. Het laatste studioalbum met Bon Scott, die daarna overleed door overmatig drankgebruik op slechts 33-jarige leeftijd.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa geniet lekker van haar vakantie. Nelly Rosa zit momenteel nog in Colombia op een conferentie voor journalisten. Die spreken, als het goed is, morgen weer. Ja. Maar in de studio aangeschoven is Joris Reer. We gaan het hebben over Potts. We gaan het hebben over Andrew Jones. We gaan het hebben over Gavé Sylvania, aan wiens poten wordt gezaagd. We gaan het hebben over Potts. Dat is natuurlijk heel interessant.
2: Ja, dat zijn je al.
0: Ja, maar wat zijn Potts? Nou, dat ga je dus zo dadelijk horen. Het zijn niet die dingen die je in je oor stopt. Dat dacht ik eerst namelijk.
2: Nee. Dit is, hier hebben we wat meer mensen het over.
0: Ja, en die zijn ook nog boos. We gaan het even hebben over een stroomstoring die geheel aan mij voorbij is gegaan. Moet ik je zeggen. Maar hij was. Ik kwam hier binnen en toen deden wat apparaten. De printer deed het niet. Ja, er is een enorme stroomstoring geweest. Wij zijn niet uit de lucht. We hebben natuurlijk een generator en zorgen dat we gewoon kunnen blijven uitzenden. Maar andere apparatuur hier valt dan ook uit.
2: Nou ja, kijk, de essentiële uitzendapparatuur, daar zit een hele grote batterij aan vast. Dus die vallen nooit uit.
0: Nee, wij gaan altijd door.
2: Ja, maar de printer, die is niet zo essentieel natuurlijk. Dus die zit er niet op. Dus als dan de stroom wegvalt, ja, dan merk je dat aan dat soort apparaatjes.
0: Ja, dat was een grote storing op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen zijn ze rond 1 uur 's nachts begonnen met schakelen van stroom in verschillende wijken. De stroom lag eruit in Casgrandi, Langleven, Paradijs en Santa Maria. Het kon hier en daar langer dan 2 uur duren. Misschien heeft dat langer geduurd. Laat het ons even weten via 675-1031. Er was ook stroomuitval in Piscadera, Blue Bay, Sint Michiel, Sierra Fortuna, Sufisant, Montaña, Santa Rosa en Buena Vista. En ook nog in Emmastad, Rio Canario, Tony, Kunshi, Mahai, Girouet en omstreken. En ook jij had stroomuitval.
2: Ja, ik had een beginnersfoutje met betrekking tot mijn zonnepanelen, batterijen en elektrische autocombinatie.
0: Vertel.
2: Nou, die steek je dus in het stopcontact. Zo'n wagen bij mij thuis in ieder geval.
0: Ja, want Joris rijdt, we hebben allebei zonnepanelen, we rijden allebei elektrisch. En ik heb nergens last van gehad vannacht. Maar jij had je auto aan de oplader hangen.
2: Ik had hem nog aan de lader hangen en toen ben ik naar bed gegaan. Dan gaat het ding door. Hè, en hij heeft best wel wat stroom. Dus op een gegeven moment waren blijkbaar mijn batterijen leeg. En toen, net op dat moment, dacht Aqualectra, help! We trekken de stekker eruit.
0: We trekken de stekker, want jij woont opmerkelijk genoeg op de Jorisbaai.
2: Ja, nou niet erop hoor.
0: Nou, erbij.
2: Ja, daarnaast. En, ja. Het is heerlijk wonen. Daar niet van. Bijna nooit stroomstoringen.
0: Nee.
2: Maar toen, ja, toch, gisteravond toch, vannacht, toch is het daar ook misgegaan. Ja, en als je dan niks, geen peut in je batterij meer hebt zitten, dan wordt ook jij als zonnepaneelbezitter getroffen.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Een wijze les, ik doe dat altijd. Doe een neurotentankje. Ik laat hem in stukjes op. Hè. Gewoon af en toe een uurtje, dan soms 2-3 uur, net als ik thuis ben.
2: Ja.
0: Maar dat moet je eigenlijk jezelf aanleren als je een elektrische auto hebt. Zodra je thuis komt, even overdag zeker aan die oplader.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik zet er nu wel een timer op. Hè. Als de zon weg is, stopt hij met stroom.
0: Goed. Dat was de stroomuitval. Ik hoop dat de stroom overal weer hersteld is. Mocht dat niet zo zijn, laat het ons weten. Als je dan wel data hebt op je telefoon natuurlijk. Financiënminister Charles Cooper van de MFK heeft in een op Facebook geplaatste persverklaring uitlatingen gedaan die zijn partijgenoot Javier Sylvania, ook MFK, voormalig minister voor de MFK, statenlid nu voor de MFK, die Charles Cooper heeft uitlatingen gedaan die hem in een kwaad daglicht kunnen stellen.
2: Dat is een hele grote soap. Hij wordt echt gewoon letterlijk voor de bus gegooid, deze Sylvania. De vraag is hoe lang hij nog op de lijst bij de MFK blijft staan. En hoe dit precies zit, ja, dat antwoord blijf ik jou een klein beetje schuldig. Want het is een heel ingewikkeld verhaal over fondsen die naar Malta zijn overgemaakt of naar Londen zijn overgemaakt. Het gaat dan om echt heel veel geld. 8,3 miljoen gulden.
0: Naar een Maltese consultant in verband met diensten op het gebied van online casino's. Dat zijn een paar schimmige dingen bij elkaar. In één zin.
2: Juist, ja. Ja. Wie dat is, het is een eenmansbedrijf. Dat is dat ten eerste, dat er overheidsgeld naar een eenmans BV wordt overgemaakt. Dat is al bewonderingswaardig. Daar moet je echt wel een hele goede uitleg voor hebben. Die is niet gegeven.
0: En er was al kritiek natuurlijk op Sylvania vanwege die belastingbesluiten. De oppositie probeert daar ook aan alle kanten een zaak van te maken. En voormalig minister van Justitie en staatslid Suzy Camelia Reumer van de Man Pin, ze heet er nog steeds helaas geen min, zegt in een persbericht van haar partij het door Cooper aangekondigde onderzoek naar Sylvania te steunen.
2: Ja, dit gaat wel spannend worden. Hier gaan koppen rollen, denk ik. Dat zou zomaar kunnen.
0: We gaan het in ieder geval bijhouden. Dan dat POTS Resort.
2: Ja.
0: Wat zijn POTS? Dat zijn, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort glamping, een soort luxe kleine hutjes.
2: Ja, nou, wij hebben er toen we een paar jaar geleden, mevrouw en ik, toen we aan het oriënteren waren over een nieuw huis. Toen hebben we ook heel lang gekeken naar van die containerwoningen. Die zie je op internet heel veel voorbij komen. Van alles. Overal op de wereld staan die dingen. Dat zijn hele mooie zeecontainers. Die worden dan opgepimpt. Prachtig gemaakt. Heel stijlvol, heel strak. Dat wilden we bijna gaan doen, want het is een hele goedkope manier van bouwen. Alleen toen hebben we het toch niet gedaan vanwege het klimaat hier. Het is toch wat warmer dan in een gemiddeld klimaat. En als je dan heel dicht op een dun plafondetje zit, dan waren we bang dat die zon in ieder geval heel hard naar binnen komt. Enfin, lang verhaal kort, een POTS is een containerwoning opgepimpt. Het ziet er heel mooi uit.
0: Oké. Okay.
2: En die worden met z'n allen neergezet daar op dat hele grote brakke terrein bij Brakkeput.
0: Als je zeg maar richting de zee rijdt, richting de Albert Heijn daar, en die kant uit, richting de rotonde. Dan aan de linkerkant tegenover de kapsalon haar en zo.
2: Geen idee.
0: Bed en Mike. Je bent niet zo'n vaste kapper niet zo'n vaste klant van de kapper.
2: Nee.
0: Maar goed, haar en zo zit daar, bed en bike zit daar. Daartegenover is een enorm braakliggend terrein. Is inmiddels al volgens mij helemaal schoongemaakt. Daar zouden 244, dat zijn er best wel veel, van die compacte toeristische units komen. Die zijn vergelijkbaar met zeg maar luxe staancaravans of modulaire vakantiehuisjes, zoals dat zo mooi heet. Nou zien die omwonenden, die zien dat helemaal niet zitten. Die denken, 244 van die compacte toeristische units, als er twee mensen in zitten, auto's, 244 auto's meer, op die toch al drukke Kalkersbaaiweg, waar ooit eens een keer toch echt wat aan gedaan moet worden, maar dit terzijde, die zijn nu van plan om een advocaat in de arm te nemen. Sterker nog, ze hebben een succesvolle crowdfundingsactie gedaan en ze hebben officieel een advocaat. Ze zullen na de zomervakantie beginnen met een juridische procedure. Nou zeggen zij, behalve die drukte, dit is een symptoom van de toenemende overbebouwing op Curaçao, waarbij natuur en open ruimtes verdwijnen. Ja, die natuur is dus al weg, want dat terrein is schoongemaakt en dan heb je dus één hele grote kale vlakte. Wat wil je daar dan mee gaan doen?
2: Ja, nou ja, we plantjes bijplanten.
0: Plantjes bij het land.
2: Je kan er ook een tweede landingstrip op maken.
0: Nee zeg.
2: Ja joh, dat is toch handig? Hoef al die toeristen niet meer over dat hele eiland heen te chasen. Als je daar gaan de KLM laat landen.
0: Ja, dag.
2: Toch, het is wel groot genoeg.
0: Daar zou ik dan weer een proces te beginnen. Heb je al dat vliegverkeer boven je hoofd? En ik woon in de area Jan Tiel. Daar heb ik nou geen zin in.
2: Zo mooi, dan kun je lekker vanaf je poortje vliegtuigen gaan spotten.
0: Hey, tot slot. Sluit af met positief nieuws. Andrew Jones is geëerd in de Hall of Fame, de prestigieuze National Baseball Hall of Fame in Amerika. Hij treedt daarmee, deze Curaçaose honkballegende, toe tot het allerhoogste platform van de Amerikaanse honkbalgeschiedenis. Dus dat is iets om trots op te zijn. Onder het toeziend oog van ruim 12.000 fans. Waaronder veel meegereisde supporters uit Curaçao. Dan de oudspeler van de Atlanta Braves zijn plaquette in ontvangst.
2: Oh, dit is een muziekje wat jij aanzet. Ik denk, wat hoor ik nou voor? Die staan soms daar uit te fluiten.
0: Nee, je wordt niet uitgefloten. Het is een vrolijke meefluit.
2: Oh, oké.
0: Andrew Jones dus, Joris, bedankt. En wij spreken elkaar sowieso misschien morgen weer op de radio... maar anders is het Nelly Rossa die de eer heeft.
2: Ja, ja, laten we hopen van wel dat Nelly weer terug is. Ik begin even te spelen.
1: Zeros.

0: Nickelback met Far Away. Wat niet ver weg is, is de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. We gaan naar de TripAdvisor, zien de recensie van Iandra. Die zegt, Plein Café bezocht met mijn ouders op vaderdag. De recensie is trouwens van 11 juli. En we hadden zo'n geweldige ervaring. Het eten was een stevige 9 out of 10. Dus een 9. En de WK-sfeer maakte het nog leuker. Het hoogtepunt van ons bezoek was Riangeli. Ze was bruisend, vriendelijk en liet ons zo welkom voelen. Haar uitstekende service viel echt op. Ze verdient een mooie opslag. Ja, misschien is Iandra wel een vriendin van Riangeli, denk ik dan. Laten we eens kijken naar wat Lisa zegt uit Georgia. Uitstekend eten, heerlijke drankjes en geweldige service. Ook al, hey, die service is toch wel heel goed daar, hè? Dagelijks authentieke lunch en heerlijke dinnerspecials en een meest heerlijke teamvertegenwoordiging van Curaçao. Dan gaat het denk ik over het WK. Dan hebben we nog Peter, wat zegt hij? Peter Hordijk uit Den Haag. Een restaurant waar je heel goed kan eten. Nou, heb je nog meer aanbevelingen nodig? Nee, hè? Je kan er gratis en voor niks heen, mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. We hebben onze piepertje weer gehanteerd.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, die is niet zo heel moeilijk. 6-7-5-1-0-3-1. 6-7-5-1-0-3-1. Het is de Kelly Family. They fell in love with an alien.

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Initiatiefnemers tegen het potschiesoord gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. De Curaçao Gaming Authority wordt doorgelicht. Minister van Financiën Cooper heeft twijfels over beslissingen van oud-minister Javier Silvania. Er komt een onderzoek naar een jaarlijkse betaling van meer dan 8 miljoen gulden aan Random Consulting op Malta. Minister Cooper wil weten welke diensten worden geleverd en of er een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Statenlid Suzy Camelia Reume steunt het onderzoek. Dan internationaal nieuws. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Hij benadrukte dat alleen woorden niet genoeg zijn en dat moet worden onderzocht hoe de dader, een vermeende islamist, ongehinderd kon handelen. De aanslag wordt gezien als een aanval op de queergemeenschap. De politie schoot de verdachte Abdul Balaut dood. De vrouw die omkwam was Pools en bezocht de Pride met haar dochter. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service...
1: Echt betaald. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Je hoort Prince met...

0: Prince and the Revolution, Purple Rain.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt het oprecht. Goeie maandagmiddag, 10 minuten over 1. Ik ga straks in het tweede half uur het nog met je hebben over elektrisch rijden. Wat zijn de kosten nu de nieuwe benzineprijzen bekend zijn? En we hebben ook nog het Feel Good nieuws. En dit eerste half uur natuurlijk de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release.

Nou ja, Prince dus en zijn Revolution. Want op deze dag, maar dan een redelijk aantal jaren geleden, kwam de film Purple Rain uit. Dat was in 1984, natuurlijk op 27 juli. Een muzikale film met Prince in de hoofdrol. Hij ging in de première in de Amerikaanse bioscoop. When Doves Cry was natuurlijk een van de bekendste nummers ervan. Maar ook het nummer wat je net hoorde. Natuurlijk de titelsong van de film Purple Rain. Het is zowel de titelsong van het gelijknamige album als van de film, waarin Prince dus de hoofdrol speelde. De combinatie van de film en het album maakte hem in één klap een wereldster. Daarvoor was hij relatief nog onbekend. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een country song. Prince vroeg zelfs aan Stevie Nicks van Fleetwood Mac of zij de tekst wilde schrijven, maar zij vond die demo die hij had zo indrukwekkend dat ze de eer aan zich voorbij liet gaan. Daarna werkte Prince het nummer verder uit met zijn band. Je weet misschien, When Doves Cry is een solo-project eigenlijk. Hij doet daar alles, alle instrumenten en natuurlijk ook de zang. Maar dit was echt een project samen met The Revolution. De eerste live-versie van Purple Rain werd al in 1983 trouwens opgenomen tijdens een benefietconcert in Minneapolis. Purple Rain gaat niet over echte regen. Volgens hem staat dat paars voor de mix van rood en blauw als symbool voor het einde van de wereld, waarbij liefde en geloof je door moeilijke tijden heen moeten helpen. In 1983, op dezelfde dag, 27 juli, kwam Madonna met haar zelfgetitelde debuutalbum. Dat heette namelijk ook gewoon Madonna. Met latere hits als Holiday, Lucky Star en Borderline. En die ga je nu horen. Dat nummer werd helemaal niet geschreven voor Madonna. Het was oorspronkelijk bedoeld voor een R&B-zangeres, Phyllis Hyman. Maar die wees het af. Madonna is nog steeds volop actief. Hè. Dat zou je niet ontgaan. Begin juli van dit jaar verscheen haar nieuwe album Confessions nummer 2, dat direct op nummer 1 binnenkwam in Amerika. Borderline gaat over een liefdesrelatie die op instorten staat. Madonna zingt over iemand die haar steeds tot het uiterste drijft, die haar steeds opnieuw emotioneel kwetst. Even kijken hoor. En haar emotioneel tot het uiterste drijft. Het werd, hier heb ik hem. Het werd Madonna's eerste top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ook de videoclip speelde een belangrijke rol in haar doorbraak. MTV draaide hem veelvuldig en Madonna groeide uit tot een stijlicoon met haar bekende kanten handschoentjes. Misschien kan je dat nog herinneren.

Holiday, Lucky Star en natuurlijk Borderline. De drie grote hits van het debuutalbum van Madonna. Gelanceerd op 27 juli 1983. Over naar een ander album, namelijk Highway to Hell. Dat werd in 1979 door AC/DC gelanceerd. En de grootste hit van dat album is de gelijknamige single Highway to Hell. Het bekendste nummer van AC/DC en het titelnummer van het laatste studioalbum waarop zanger Bon Scott te horen is. Ondanks de titel gaat het lied trouwens helemaal niet over de duivel, maar over het slopende bestaan van een rockband onderweg. Gitarist Angus Young noemde de eindeloze Amerikaanse tourroutes, slechte hotels en lange autoritten simpelweg de snelweg naar de hel. Het gelijknamige album verscheen dus op 27 juli 1979... en betekende de internationale doorbraak van AC/DC. Ook de single schreef geschiedenis. Het was de eerste van de band die de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. Bon Scott was de charismatische frontman die toen AC/DC zijn rauwe uitstraling en geluid gaf. Helaas overleed hij begin 1980 op slechts 33-jarige leeftijd door de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Gitarist Malcolm Young van de band zegt, ja, die beroemde gitaarriff die in het nummer zit, die kwam ineens bovendrijven uit honderden ideeën die hij had. Alsof een hond zijn favoriete speeltje uitkiest. Misschien een goddelijke interventie. De producer Moody Lang gaf de band voor het eerst een iets toegankelijker radiosound met dit nummer, zonder natuurlijk het ruige karakter van AC/DC te verliezen. Ook anno nu staan ze nog steeds op het podium. Ze zijn bezig met de Power Up Tour. Tijdens de Noord-Amerikaanse etappe daarvan zei Brian Johnson onlangs dat optreden tegenwoordig vooral leuk is, omdat de band zich helemaal nergens meer druk over maakt.

0: is echt zo'n nummer om luchtgitaar bij te spelen. Vind je niet?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Daar is een wereldkampioenschap luchtgitaar spelen. Volgens mij wordt dat in augustus weer gehouden in IJsland of in Finland. Finland. Volgens mij wordt het in Finland gehouden. Ik zal het straks nog even nakijken. Je hoorde AC/DC Highway to Hell. Dat gelijknamige studioalbum kwam uit op 27 juli 1979. Was helaas het laatste studioalbum met Bon Scott, die dus veel te vroeg overleed. Ik vind dat een heerlijk nummer, maar ik heb een brede muzieksmaak. Het volgende nummer vind ik ook fantastisch, namelijk Gilbert O'Sullivan met Alone Again. Dat is wel eigenlijk zijn allergrootste hit, hè. Het is een Ierse singer-songwriter trouwens, die Gilbert O'Sullivan. Achter de vrolijke, vriendelijke pianomelodie schuilt een opvallend zwaar onderwerp. Het nummer vertelt het verhaal van een man die vlak voor zijn huwelijk door zijn verloofde wordt verlaten. Daarna blikt hij terug op het verlies van zijn ouders en vraagt hij zich af of het leven nog wel zin heeft. Hoewel veel mensen dachten dat het autobiografisch was, heeft O'Sullivan altijd benadrukt dat het een volstrekt fictief verhaal is. Gilbert O'Sullivan schreef het namelijk toen hij pas 21 jaar oud was. Zijn ouders leefden toen nog en hij was echt nog nooit getrouwd geweest. De single werd een wereldwijde sensatie. In Amerika stond Alone Again maar liefst 6 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En het was de best verkochte single van 1972. En het nummer kwam dus uit op 27 juli 1979. Daar ben ik nog niet uit. Ik zie hier 79. Nee, 72. 79 was AC/DC. 72 was Gilbert O'Sullivan. Geniet ervan.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Ja, op 27 juli 1972 kwam Gilbert O'Sullivan met dit nummer. En hij zette de Amerikaanse hitlijsten naar zijn hand met Alone Again. Nummer dat wekenlang op nummer 1 bleef staan. In 1972 begon de Amerikaanse overheid een deportatieprocedure tegen John Lennon. Officieel omdat hij in 1968 in Engeland was veroordeeld voor het bezit van cannabis. Maar in werkelijkheid omdat de regering Nixon hem als politiek gevaarlijk zag vanwege zijn anti-oorlogsactivisme. Lennon en Yoko Ono vochten 4 jaar lang in de rechtszaal. Pas nadat Nixon moest opstappen vanwege het Watergate-schandaal en Lennon kon aantonen dat zijn deportatie puur politiek gemotiveerd was, oordeelde de rechter dat hij mocht blijven. Op 27 juli 1976 kreeg hij eindelijk zijn green card. Dolgelukkig sprak John Lennon de pers toe op de trappen van de rechtbank. Hij zei: het is geweldig om weer te kunnen reizen zonder bang te hoeven zijn dat ik mijn eigen huis niet meer in mag. Ook op die dag in 1976, 27 juli 1976... vroeg Tina Turner officieel echtscheiding aan van Ike Turner na een 16-jarig huwelijk. Een van de laatste grote successen van Ike en Tina Turner is Nutbush City Limits. Een nummer dat extra bijzonder is omdat Tina Turner het volledig zelf schreef. Ze baseerde de tekst op haar jeugd in het kleine plaatsje Nutbush in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze brengt de kerk, de school, het ginhuis en zelfs de snelheidslimiet. Daarmee werd het een autobiografisch portret van haar geboorteplaats en haar eerste grote succes als songwriter. Op het moment dat Tina Turner dat nummer schreef, leefde ze al jaren in een gewelddadige relatie met Ike Turner. En dit nummer gaf haar een gevoel van artistieke onafhankelijkheid. In Australië trouwens groeide Nutbush City Limits uit tot een dans. De beroemde Nutbush-dans, die nog altijd op bruiloften en feesten wordt gedanst. En hoewel Nutbush in Tennessee dus zo klein is dat het officieel niet eens een zelfstandige gemeente is, kent de hele wereld inmiddels de naam.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Initiatiefnemers tegen het potsresort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. De Curaçao Gaming Authority wordt doorgelicht. Minister van Financiën Cooper heeft twijfels over beslissingen van oud-minister Javier Silvania. Er komt een onderzoek naar een jaarlijkse betaling van meer dan 8 miljoen gulden aan Random Consulting op Malta. Minister Cooper wil weten welke diensten worden geleverd en of er een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Statenlid Suzy Camelia Reume steunt het onderzoek. Dan nog internationale headlines. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

Unix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag.

0: Politiek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Dit is Roots Syndicate.

0: Syndicate, Nederlandse band trouwens, met Mockingbird Hill.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede maandagmiddag. Zometeen heb ik het Feel Good nieuws voor je. Dat gaat over het feit dat de lucht in Europa steeds schoner wordt. Komt onder meer door elektrisch rijden en omdat ze echt geprobeerd hebben die luchtkwaliteit te verbeteren. Gewoon lekker Feel Good nieuws. Dat je denkt, hey, positief. Maar nu eerst, en dat doe ik vaker, ik neem dat elektrisch rijden even met je door. Het zou je niet ontgaan zijn wellicht. Ik rij nu al een paar maanden elektrisch. Joris trouwens ook, daar zijn we allebei heel tevreden over. Is elektrisch rijden zonder zonnepanelen goedkoper als je alleen laat via Aqualectra? Het is natuurlijk een stuk goedkoper als je zonnepanelen hebt. Maar als je nou een elektrische auto koopt en je gaat tanken, zeg maar, bij Aqualectra. Nou, de benzineprijs, ik maak deze berekening elke maand, op Curaçao, die daalt vanaf morgen naar 2,54 gulden. Dat is bijna 12 cent minder dan vandaag. Dus mocht je nog willen tanken, zou ik dat vandaag even doen. Gooi je tank vol of doe een neurotentankje. Ook de elektriciteitsprijs verandert. Neurotentankjes dat je nog even 10 liter erbij gooit. Maar ja, het scheelt wel geld, hè. Ook de elektriciteitsprijs. Je moet morgen tanken. Stel het tanken uit. Dat bedoel ik. Stel het tanken uit. Probeer nog zover mogelijk te komen. Ook al heb je nog maar 10 liter benzine in je tank. Morgen dus 2,54 gulden. 12 cent minder dan vandaag. Goed, de elektriciteitsprijs verandert. Die stijgt heel licht naar ongeveer 0,61 cent per kilowattuur. Om precies te zijn 0,69. Verandert dat nou de rekensom voor elektrisch rijden? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nauwelijks. Neem een gemiddelde benzine SUV die ongeveer 7,44 liter per 100 kilometer verbruikt. Tegen de nieuwe benzineprijs kost je dat bijna 19 gulden per 100 kilometer. Neem je een elektrische auto, bijvoorbeeld bij HCR, koop je de Wuling Baoyun Yep Plus. Die gebruikt 12,6 kilowattuur per 100 kilometer. Als je die alleen via de elektriek van Aqualectra oplaadt, kost je dat met het nieuwe tarief 7,68 gulden per 100 kilometer. Dat scheelt je 11 gulden, ruim, per 100 kilometer. Rij je zo'n 12.000 kilometer per jaar, en dat doen heel veel mensen hier, waaronder ik, dan scheelt dat aan energiekosten zo'n 1.350 gulden per jaar ten opzichte van een vergelijkbare benzineauto. En daarbij rekenen we de elektrische of de lagere onderhoudskosten van een elektrische auto nog niet eens mee. Een elektrische auto heeft immers geen olieverversingen, geen bougies, geen distributieriem en veel minder bewegende onderdelen. Kortom, ook met de nieuwste tarieven blijft elektrisch rijden op Curaçao financieel een aantrekkelijke keuze. De lagere benzineprijs is mooi meegenomen, maar laden via Aqualectra blijft ook nu per kilometer duidelijk voordeliger. En Joris en ik zeiden het vorige week al, als je de internationale ontwikkelingen zo ziet, hè, met de oorlog in Iran, ja, dan vrezen wij dat die benzineprijs volgende maand, of in ieder geval de maand daarna, weer eens fors omhoog zou kunnen gaan. Straks het Feel Good nieuws. Nu Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm

0: Monsters Sign of the Times. Wat is de tijd eigenlijk? 8:08. Mooie tijd voor het Feel Good News.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De lucht in Europa wordt steeds schoner. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Europese Milieubewakingsdienst CAMS. CAMS. Na ruim 10 jaar meten concluderen de onderzoekers dat de uitstoot van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen gestaag blijft dalen. Sinds 2015 is de uitstoot van schadelijke stoffen in de Europese Unie gemiddeld met 3-5% per jaar afgenomen. Vooral de industrie en het wegverkeer hebben grote stappen gezet. Zoals de uitstoot van zwaveloxiden door de industrie met maar liefst 59% gedaald. De uitstoot van stikstofoxiden door fabrieken nam af met 39%. Ook op de weg is de vooruitgang duidelijk zichtbaar. De stikstofuitstoot van auto's en vrachtwagens daalde met 40%. Zou hier ook wel fijn zijn. Terwijl de uitstoot van fijnstof met 34% is verminderd. Ik hoop dat we op Curaçao zulke cijfers nog eens halen. Volgens CAMS is die verbetering geen toeval. Ze is het resultaat van jarenlang Europees milieubeleid. Strengere uitstootnormen, schonere industriële processen en de verduurzaming van het wagenpark. Fabrieken maken steeds vaker gebruik van geavanceerde filters en efficiëntere productietechnieken, terwijl modernere auto's en de opkomst van elektrisch rijden de uitstoot steeds verder terugdringen. Die winst is niet alleen zichtbaar in de meetcijfers, maar vooral in een voorsprong voor de gezondheid. Schonere lucht betekent minder hart- en longziekten, minder vroegtijdige sterfgevallen door fijnstof en een betere levenskwaliteit. CAMS-directeur Laurent Rouillet spreekt dan ook van gestage vooruitgang en benadrukt dat economische groei steeds minder automatisch leidt tot meer luchtvervuiling. Wat vaak gezegd werd, meer economische groei is meer luchtvervuiling. Nee, dat hoeft dus niet zo te zijn. Volgens haar bewijzen de cijfers dat beleid, technologische innovatie en samenwerking daadwerkelijk verschil kunnen maken. Kortom, de lucht in Europa is de afgelopen 10 jaar aantoonbaar schoner geworden. Dus dat is feel good nieuws of niet? Ik dacht meteen aan air supply. Dat betekent letterlijk luchttoevoer of luchtvoorraad. Het is trouwens ook een informele Australische uitdrukking voor de verfrissende zeewind die aan het eind van een hete zomerdag vanaf de oceaan het land opwaait. Mooi, hè? Air Supply. Je hoort ze met All Out of Love, hun mega hit uit 1980. Imze, wens je nog een hele fijne middag met Marissa en natuurlijk met Arie Pieter Imhof van 4 tot 7. Ik zou zeggen, ajo, tot morgen. Ik ben er weer om 12:00.

0: Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Initiatiefnemers tegen het potschiesoord gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. De Curaçao Gaming Authority wordt doorgelicht. Minister van Financiën Cooper heeft twijfels over beslissingen van oud-minister Javier Silvania. Er komt een onderzoek naar een jaarlijkse betaling van meer dan 8 miljoen gulden aan Random Consulting op Malta. Minister Cooper wil weten welke diensten worden geleverd en of er een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Statenlid Suzy Camelia Reume steunt het onderzoek. Dan internationaal nieuws. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Hij benadrukte dat alleen woorden niet genoeg zijn en dat moet worden onderzocht hoe de dader, een vermeende islamist, ongehinderd kon handelen. De aanslag wordt gezien als een aanval op de queergemeenschap. De politie schoot de verdachte Abdul Balaut dood. De vrouw die omkwam was Pools en bezocht de Pride met haar dochter. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
8: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
9: Dit is Paradise. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Marisa Wildeboer.
11: Bon Simon, ik heb voor je klaarstaan. I just died in your arms.
12: Levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1.

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Inter Willemstad heeft zondag met 5-2 gewonnen van St. John's SC uit Grenada in het Hazley Crawford Stadium in Trinidad en Tobago. Roensley Leuteria scoorde 2 keer. Davidson Rosa en Jurensley Martina voegden ook doelpunten toe. Invaller Johan Petronila Lopez maakte het 5e doelpunt. Dankzij deze overwinning gaat Inter Willemstad door naar de kwartfinales van het CFU Club Shield toernooi. Initiatiefnemers tegen het Pots Resort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. Dan nog internationale headlines. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
8: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
9: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa, straks is het weer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Nu eerst...

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan spelen de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer staat op de planning Pleincafé Wilhelmina. Ja, dus wil je nou eten op onze kosten? Blijf dan luisteren, want ik ga nu de vraag instarten.
0: Wat is hier weggepiept?

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Inter Willemstad heeft zondag met 5-2 gewonnen van St. John's SC uit Grenada in het Hazley Crawford Stadium in Trinidad en Tobago. Ruensley Leuteria scoorde 2 keer, Davidson Rosa en Jurensley Martina voegden ook doelpunten toe. Invaller Johan Petronila Lopez maakte het 5e doelpunt. Dankzij deze overwinning gaat Inter Willemstad door naar de kwartfinales van het CFU Club Shield toernooi. Initiatiefnemers tegen het potsresort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. Dan internationaal nieuws. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Het aantal agenten is nog niet bekend. De organisatie verwacht ongeveer 250.000 bezoekers. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Een referendum over de status van Pluto, de bouw van betaalbare huizen en het vullen van gaten in de weg staan in het verkiezingsprogramma van Count Binface. De komiek die Nigel Farage uitdaagt bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton belooft geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Binface, ook bekend als Jonathan David Harvey, staat in augustus op het stembiljet. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Hij benadrukte dat alleen woorden niet genoeg zijn en dat moet worden onderzocht hoe de dader, een vermeende islamist, ongehinderd kon handelen. De aanslag wordt gezien als een aanval op de queergemeenschap. De politie schoot de verdachte, Abdul Balaut, dood. De vrouw die omkwam was Pools en bezocht de Pride met haar dochter. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
7: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
8: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
7: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
9: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
8: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle boord.
10: Nu Marisa Wildeboer.
12: Een hele goede middag, Bonsiman. Hier is Billy.

0: Bon Jovi met Always hoor hier op Paradise FM. Straks hoor je Billy Paul en Ellie Goulding.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpstra Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Cadre Vent.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Cadre Vent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vent. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vingt.
3: Exacte man.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Inter Willemstad heeft zondag met 5-2 gewonnen van St. John's SC uit Grenada in het Hazley Crawford Stadium in Trinidad en Tobago. Roensley Leuteria scoorde 2 keer. Davidson Rosa en Jurensley Martina voegden ook doelpunten toe. Invaller Johan Petronila Lopez maakte het 5e doelpunt. Dankzij deze overwinning gaat Inter Willemstad door naar de kwartfinales van het CFU Club Shield toernooi. Initiatiefnemers tegen het Potsresort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. Dan nog internationale headlines. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: naar jouw volgende auto ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
3: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Je hoort nu On My Mind.

Ja, in september is het weer zover. Het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Dit zal namelijk het eerste jaar zijn dat ik erbij ben. En ik ga er niet alleen heen. Nee, we gaan samen met het team erheen om live radio te maken op de plek. Zodat, ook al ben je er niet bij, dat je toch een beetje een sfeerimpressie krijgt van het festival. Ja, en de komende tijd zul je op de radio wat artiesten horen van de mensen die we live gaan zien daar op stage. Zoals hier heb ik voor je klaarstaan, Gente, de Zona.

op Paradise FM. En dan is het moment van afscheid nemen voor me aangebroken. Want het is aan Arie Pieter om het van me over te nemen. En het is heel erg leuk, want Arie Pieter is vandaag jarig. Ja, ik zal het zingen jullie allemaal eventjes besparen. Maar dan weet je in ieder geval dat de show van Arie Pieter zeker een feestje zal worden.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Inter Willemstad heeft zondag met 5-2 gewonnen van St. John's SC uit Grenada in het Hazley Crawford Stadium in Trinidad en Tobago. Roensley Leuteria scoorde 2 keer. Davidson Rosa en Jurensley Martina voegden ook doelpunten toe. Invaller Johan Petronila Lopez maakte het 5e doelpunt. Dankzij deze overwinning gaat Inter Willemstad door naar de kwartfinales van het CFU Club Shield toernooi. Initiatiefnemers tegen het Pots Resort gaan door met hun strijd. Na een succesvolle crowdfunding hebben ze een advocaat ingeschakeld. Na de zomervakantie starten ze een juridische procedure en stellen ze een bezwaarschrift op tegen de hotelvergunning. Ook worden inwoners van Brakkeput betrokken bij de zorgen over de bouw van 244 toeristische units. Dan internationaal nieuws. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. In Frankrijk zijn sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Sébastien Lecornu maakte dit maandag bekend. Dit jaar zijn al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan, een record voor Frankrijk. 9 op de 10 branden worden veroorzaakt door mensen, vaak door onvoorzichtigheid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Quatre Vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
4: Exacte man.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Vandaag de 27e van de 7e. En de week is weer begonnen. Gisteravond zat ik lekker een filmpje te kijken om 11 uur. Patsboom knal. Dat was bij iedereen wel zo'n beetje, geloof ik. Want ik keek snel op Facebook en het was bij iedereen raken. Om een uur of twee was het weer terug. Het was een mooi begin van mijn verjaardag. Want zoals Marissa net al door de eter schalde, is het inderdaad... het is toch de waarheid. Vandaag, vandaag verjaring 48, maar liefst. Jemig, het einde is nabij. We gaan er voor de rest niet te veel aandacht aan besteden. Maar een leuke dag en een leuke afsluiting natuurlijk bij Werkhoven werkt over. Wat gaan we allemaal doen? We gaan zo meteen eens even kijken wat er gebeurde. In het internationale nieuws. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Vandaag gaan we lekker uit eten bij Pleincafé Wilhelmina. We gaan bellen met Angela, en zij zit op Aruba. We gaan niet bellen met Mirel, want die heeft druk met een vergadering. Dus dat gaat ook allemaal niet door. En voor de rest natuurlijk alles wat verder ter tafel komt. En dat is voornamelijk veel muziek, kan ik je vertellen. Te beginnen met Thub Humping, Chumbawamba.

0: Elvis Crespo, suavemente.
1: Met.
0: Nee, Imhof. Dit heren. Ongelooflijk.
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nu is het wel goed, de Paradise FM Muziekquiz. Elke dag wordt die gespeeld in elk programma op dit station. En vandaag natuurlijk ook hier. En hij komt nog een keer extra langs. Gezellig. Waar gaan we vandaag eten? Pleincafé Wilhelmina in het gezellig terrasje pakken? Of kom je voor ontbijt, lunch of diner naar het restaurant? Het kan allemaal bij Pleincafé Wilhelmina, op een van de gezelligste pleinen van Kunderschouw, gelegen in Hartje Poenda. En je kunt daar inderdaad fantastisch lekker eten. Goede daghappen, maar ook een zeer uitgebreide menukaart voor ieder wat wilt. Het kan van jou zijn als jij meedoet met de muziekquiz. En op de maandag, we maken hem niet al te ingewikkeld. En wie weet zit jij daar lekker te eten. 675-1031, dat is waar het juiste antwoord naartoe moet. Zo rond de klok van 7:50 heb ik, als het goed is, iemand aan de telefoon die er dus vandoor gaat met dat etentje voor twee. De opgave van vandaag is als volgt.
2: Wat is hier weggepiept?

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
7: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg, om hen te ondersteunen. Dan nog internationale headlines. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
8: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

Sting en zijn vrienden, de doo-doo-doo, de da-da-da. Hier bij Paradise FM om 5:10. Daarmee gaan we eens even kijken wat mij opviel in het internationale nieuws. De Body World oprichter Günther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij werd wereldwijd bekend met de tentoonstelling Body World. En hij is op 81, ja, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij overleed 3 dagen geleden. Hij stierf na een hersenbloeding en hij had last van Parkinson. Maar goed, waar is hij bekend van? Want misschien zegt het je wel wat. De anatoom die verwierf bekendheid als uitvinder van plastinatie. Een conserveringstechniek waarmee menselijke en dierlijke lichamen en lichaamsdelen langdurig bewaard kunnen blijven. Volgens het Duitse persbureau veranderde het werken met de dood von Hagens kijk op het leven. Hij ontwikkelde die methode in 1977 en bij plastinatie worden water en vet uit het lichaamsweefsel verwijderd en vervangen door kunststoffen zoals siliconen. Daardoor wordt het ontbindingsproces gestopt en kunnen lichamen zonder koeling bewaard worden en dus ook tentoongesteld. Ze begonnen in 1995 met de tentoonstelling in Japan. De organisatie zegt dat het in meer dan 170 steden is geweest in 42 landen en het werd wereldwijd door zo'n 58 miljoen mensen bezocht. Het zijn dus echte menselijke lichamen, organen en lichaamsdelen. In Nederland heeft het bedrijf ook een vestiging in Amsterdam. En als je dat plaatje opzoekt, dat is toen heel bekend geworden, dat je ja, onder de huid kan kijken eigenlijk. Je kijkt gewoon in het menselijk lijf, in een echt mens. Critici waren er natuurlijk ook. Die zeiden dat die onethisch zou zijn, de menselijke lichamen te gebruiken voor amusement, commercieel gewin. En ook nog een paar schandaaltjes over Chinese lichamen die waarschijnlijk ja, toch niet helemaal op de juiste manier waren overleden. Enfin, de beste man is overleden, maar wilde zelf ook geplastinatiseerd worden. Dat gaat ook gebeuren, zegt zijn familie. Waar hij wordt tentoongesteld, dat is nog niet duidelijk gemaakt. Dan, de Indonesische immigratiedienst heeft 2 Nederlanders de toegang tot het eiland Bali ontzegd. Ze hadden het onder toestemming een hardloopclub opgezet en zouden bewust Indonesiërs hebben buitengesloten. De 2 Nederlandse mannen van 35 en 37 jaar die waren al naar Singapore vertrokken voordat het besluit werd bekendgemaakt. Ze mogen dus niet terugkeren, zo zeggen de autoriteiten. De hardloopclub was opgezet door de op expats gerichte groep Entourage Bali. Online gingen verhalen rond dat Indonesiërs niet bij de club mochten, terwijl buitenlanders wel werden toegelaten. Daarnaast hadden de Nederlanders niet de benodigde vergunningen voor de club. Ze laten in de verklaring weten dat de club voor iedereen toegankelijk is en ook voor mensen die geen digital nomad zijn. Er zouden fouten hebben gezeten in de geautomatiseerde goedkeuringsprocessen, waardoor sommige in Indonesië geregistreerde telefoonnummers onterecht werden afgewezen. Ze zeggen dat alle evenementen worden opgeschort en belooft echte veranderingen door te voeren. Al dus die club. We zijn er al en daarbij het WK voetbal. Het Nederlands elftal beloond met de Fair Play Award. Werden de Curaçaose supporters uitgeroepen tot de gezelligste, meest vriendelijke supporters van het hele WK. Nu is ook het mooiste doelpunt verkozen. Kaapverdisch international Sidney Lopez Cabral die heeft een eervolle onderscheiding overgehouden aan het WK. Zijn schitterende goal tegen Argentinië is na een stemming via de FIFA-website verkozen tot de mooiste treffer van het toernooi. In de 16e finale tegen Argentinië in de verlenging drongen ze een doelpunt af. Lopez Cabral die scoorde in de 103e minuut. De linksback kapte hem naar binnen en verraste doelman Emiliano Martinez met een schitterende krul in de bovenhoek. En dat is een prachtige goal. Toch leuk hè, dat ook de kleine landjes dan ook nog in de prijzen vallen. Tot zover wat mij opviel. Tijd voor muziek. Everybody's changing. Keen.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn

0: At Koiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koimanbv.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: april in mei hier bij Paradise FM.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We spelen zometeen nog een keer de Paradise FM muziekquiz. En daarbij is een etentje voor twee personen te verdienen bij het gezellige, altijd bruisende pleincafé Wilhelmina. Lekkere lunch, lekkere diner, lekker alles daar onder het genot van. Er kan een lekker koud biertje bij, een glaasje wijn. Je kan het allemaal zo gek zelf maken als je dat weet te winnen. Zometeen tussen nu en een minuut of acht spelen we het nog een keer. Ik zou zeggen, hou je radio vooral aan.

0: Muziekquiz.
1: Spelen we nog een keer de Paradise FM Muziekquiz. Zoals ik net al zei, een etentje te verdienen voor twee personen bij het Pleincafé. Altijd gezellig, altijd leuk, altijd goed. Wie wil dat nou niet? Aan het begin van de week een lekker etentje verdienen. 6751031, dat is waar de juiste antwoorden naartoe moeten. Ik zou zeggen, doe je best. De opgave van vandaag is als volgt.
0: Wat is hier weggepiept?

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: 6. Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg, om hen te ondersteunen. Dan nog internationale headlines. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan nog internationale headlines. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongereid nodig.
1: Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
4: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Turista, riba bo isla. Sing maleta, pero ku hopi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, ku palini limoncello. Pa 35.90. I pa 9.99, boti un bio pizza de forno, dusci di Carrefour. Complete ku un crispy maretti bruschetta, pa 6.99. Cada simang, un destination novo.
6: Dit is Paradise FM. Nu, Arie Pieter Imhof.

Lang hier bij Paradise FM's Werkhoven werkt over. Een Indiaanse software engineer die is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Zo melden Indiaanse media. Hij zou in 3 jaar tijd, hou je vast, meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Hij zou de meldingen onder meer hebben gedaan bij luchtvaartmaatschappijen, scholen, universiteiten, politici en andere prominente figuren. Volgens The Times of India was er sprake van een jarenlang kat-en-muisspel met de antiterreureenheid. Elke melding moest serieus behandeld worden uiteraard, wat leidde tot ontruimingen en soms tot het daadwerkelijk uitrukken van de explosieve opruimingsdienst. De Indiër die woonde in de Verenigde Staten, maar liep tegen de lamp omdat hij 1 keer per ongeluk, en dat is natuurlijk niet zo slim, zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. Zo kon hij worden opgepakt op de luchthaven van Chennai, de hoofdstad van de Indiaanse deelstaat Tamil Nadu. Er wordt nog onderzocht hoe groot de omvang van de zaak precies is. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms, VPN's en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. Het is toch 3 jaar tijd, 500 bommeldingen. Of 1500, dat is nou ja, dat zijn er dus 5. 500 per jaar, dat is gemiddeld 1,5 per dag. Dat heb je echt niks beters te doen. En als je dan als je van die 1500, ja, dan word je misschien een beetje lazy, een beetje lui. En dan ga je misschien foutjes maken. Nou, dat blijkt. Wat voor straf de man boven het hoofd hangt, dat meldt het niet. Maar opmerkelijk, dat is het zeker. 1500 valse bommeldingen. Ay, caramba. Eens even kijken, ja, het North Sea Jazz komt eraan. De namen zijn er bekendgemaakt en het wordt natuurlijk fantastisch. En als je nagaat van wat er eigenlijk allemaal in al die jaren hier op het podium heeft gestaan, dat is toch eigenlijk niet normaal. Wat voor fantastische optredens we hebben voorgeschoteld gekregen. Een van die optredens blijft mij altijd bij. Dat was niemand minder dan Alicia Keys.

The Mysterious Girl van Pieter André. Zometeen na het nieuws van 6 uur gaan we bellen met Aruba, met Angela. Zij werkt daar voor Fresh FM en houdt ons elke week op de hoogte van het reilen en zeilen op ons buureiland. Dat zometeen, tot zometeen.

0: a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh, kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
6: Vroeger dronken die biertje laat.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg, om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken

0: zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
8: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Arie Pieter Imhof.
10: Met het derde uur van Werkhoven werkt over.

0: Edwin Davidaloka. Het is maandagochtend, het is maandagavond. En dat betekent dat we gaan bellen met Angela van Aruba. Ze hangt aan de telefoon. Angela, goedenavond.
1: Ja, moet ik dan bondia of bonocci zeggen? Wat wil je?
0: Bonocci, zeg maar hoor. Wat jij wil. Wat klink je, hees?
1: Ja, ik ben gezegend met een, of vervloekt eigenlijk, met een keelontsteking. Dus ik klink 30 octaven lager dan normaal.
0: Zeker. Nou, en dat als radiopresentator is dat natuurlijk ook helemaal vreselijk.
1: Ja, ik heb ook. Ik doe deze week alleen maar interviews en verder geen show. Ik vind het goed.
0: Goed. Bij deze, onze interview. Wat is er allemaal op Aruba gebeurd de afgelopen week?
1: Nou, ik wist vorige week of die week daarvoor nog heel enthousiast te vermelden dat onze regering de grens met Venezuela weer opent per 1 augustus.
0: Ja.
1: Althans, dat staat in de planning. En toen kwam er ineens

0: heel achterloos bericht van onze directie Volksgezondheid, waarin stond: de uitbraak van het Hanta-virus in Venezuela vormt momenteel geen direct gevaar voor Aruba.
1: Oh.
0: En dat brachten ze uit naar aanleiding van het overlijden van 3 besmette personen in Venezuela. En toen dacht ik, ja, hallo,
1: ja.
0: Die grens is al jaren dicht. Zullen we die nog even dicht houden?
1: Toch?
0: Ja, dus die paar maanden maakt nou ook niet meer uit, hè, denk ik dan.
1: Nee.
0: Het wordt over het algemeen van dier op mens overgedragen.
1: Ja.
0: Van mens op mens is eigenlijk uitzonderlijk. En het komt door knaagdieren, ratten, als ik het goed heb. En volgens onze directie Volksgezondheid komen die specifieke knaagdieren niet voor op Aruba. En dus wordt de kans op lokale overdracht als zeer klein beschouwd. Ik wil helemaal geen kans op overdracht. Gewoon nul.
1: Nee. Maar dat hand, dat was toch van die wat er toen op dat cruiseschip zat? Dat naar Spanje moest
0: precies
1: worden. Ja, ja, ja. Nee, dat wil ik ook niet. Dat blijf maar op zee.
0: Nee, dat. Dus ja, weet je, ik heb natuurlijk niks in de melk te brokkelen bij DVG. Maar ik denk dan wel, hou die grens nog even een paar weken dicht. Ja. Gewoon voor iedereens gemoedsrust. DVG zegt wel, als ons risico-inschatting verandert, dan gaan we maatregelen nemen en de bevolking informeren. Ja, dus ja, dan horen we het wel, hè, als het te laat is. ja, en dan nog meer verontrustend nieuws. Want een week of 2 geleden is er een 79-jarige bewoner van een verzorgingshuis zwaar, zwaar mishandeld in dat verzorgingshuis.
1: Oh.
0: En als ik zeg zwaar mishandeld, bedoel ik ook echt zwaar mishandeld. Met hele nare kneuzingen, breuken, brandplekken en dat soort ellende. En ja, de Alzheimer Stichting, die wil nu weten, hoe kan dit? Hoe kan dit gebeuren? Hoe kan dat nou escaleren? Nou, uit onderzoek bleek dat de verdachte, die is gelijk opgepakt, die heeft zelf 24 uur zorg nodig en schijnt een geschiedenis te hebben van ernstige verslavingsproblematiek. Wat doet zo iemand in een verzorgingshuis bij oudere mensen? Ja, nu vragen ze zich af, ja, kan dat middelengebruik dan een rol hebben gespeeld bij zijn plotselinge agressie?
1: Jo.
0: Nou, dat denk ik dan wel. Ja, het is niet heel aannemelijk dat dit een uit de hand gelopen woordenwisseling is met iemand die gewoon normaal van geest is.
1: Nee.
0: Nou ja, oké, zover zo goed, hè, wat ik zei. Ze hebben die verdachte opgepakt. Maar die is eigenlijk direct weer op vrije voeten gesteld. Want we hebben op het eiland geen instituut waar ze hem vast kunnen houden.
1: Oh,
0: dus er is geen, hij heeft gespecialiseerde zorg nodig, die verdachte. Dat kan hij hier niet krijgen op het eiland. Dus is Aruba bezig met Nederland om te kijken of ze hem daar naartoe kunnen krijgen. Ondertussen
1: droevig.
0: Is hij dan heel zielig.
1: Ja.
0: Want ja, wat hij gedaan heeft is natuurlijk afschuwelijk. Maar hij heeft zelf ook zorg nodig.
1: Ja.
0: En ja, hij is dan nu naar huis gestuurd onder voorwaarden. Dus waarschijnlijk zal hij zich moeten melden iedere dag of zo. Maar voorlopig loopt hij wel vrij rond. En ja, dan heb je toch een beetje het gevoel alsof er een ongeleid projectiel loslaat.
1: Ja.
0: Want je weet niet wat er is gebeurd in dat verpleeghuis. Overigens komt het veel vaker voor, hoor, dat ouderen worden mishandeld. Dick Draaier heeft daar een heel artikel over geschreven.
1: Okay.
0: Heel veel aandacht aan besteed. En het blijkt dat ouderen bang zijn om dat aan te geven. Om dat te zeggen. Bang dat ze uit het verpleeghuis worden gezet. Bang dat ze niet worden geloofd. Bang dat de familie zegt van zoek het zelf maar uit. Dus ja, het is een groot probleem. Maar nu hebben we dus eigenlijk 2 problemen die aan het licht zijn gekomen. 1, die mishandeling. En 2, dat er geen opvang is voor de mishandelaar.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, dat is allebei in een intriest.
1: Ja. Zullen we het hierbij laten? Voor je stem?
0: Ja, laat maar doen. Ja, ik ben wel klaar.
1: Volgende week zit Vanessa er weer. Wij spreken elkaar over 10 jaar weer.
0: Nou, Arie, tot over 10 jaar, hè.
1: Oké. Doei. Doei, sterkte.
0: Dank je.
1: Dat was Angela vanuit Aruba, dames en heren. Met een schorre stem. Volgende week mag zij weer aan de praat met onze eigen Vanessa. Dit is Bruno Mars, When I Was Your Man.

De ontknoping van de muziekquiz. Na het nieuws van 6:30. Wie gaat er vandoor met het etentje voor twee bij Pleincafé Willemino? Wil je het weten of heb je meegedaan? Hou hem hier. Dit is ILO All Over The World.

0: paradisefm.cw.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Top 7.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg, om hen te ondersteunen. Dan nog internationale headlines. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Dit is Paradise FM.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Arie Pieter Imhof.

0: Kendrick Lamar. En I don't want to know. De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz. Het is de hoogste tijd voor de ontknoping van de Paradise FM Muziekquiz van deze maandag, de 27e juli 2026. En aan de telefoon heb ik Michel. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, AIP.
0: Hoe is het ermee op deze maandag?
1: Ja, goed.
0: Ja, had je vannacht ook een stroomstoring?
1: Ja, was eventjes twee uurtjes weg. Maar
0: lekker warm was het dan, hè?
1: Ja, nou, gelukkig regende het, dus
0: was het nog te doen?
1: Ja, precies. Okay. Het was wel best wel warm, inderdaad.
0: Ja, zeker. Het begin van de week, dat is voor jou misschien beter. Je hebt meegedaan met Paradise FM Muziekquiz voor een eentje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Ik ga zeggen, daar zetten we al het negatieve om in iets positiefs. Ik laat jou de opgave nog een keer horen. Moment.
2: Ja. Wat is hier weggepiept?

0: weggepiept, volgens jou?
1: Het woord before.
0: Ik ga eens even kijken. Ik reken hem een soort van goed. Ik zit er te kijken. Maar wat heb jij opgestuurd? Wat heb je opgestuurd? Laat me kijken. Ik zit op de dingen. Before. Nee, het was love. Mijn fout. Maar dat maakt niet uit. Ik vind toch dat je gewonnen hebt vandaag.
1: Nou, helemaal fijn. Ja. Helemaal goed.
0: Ik zit zelf even niet op te letten. Ook een slecht begin van deze week. Mijn güte. Maar goed.
1: Ja,
0: maar
1: het zal wel door de korte nacht is komen.
0: Ik denk het. Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Dat was de oplossing van vandaag. Alsnog gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Oké.
0: Okay. Je glipt door de mazen van de wet. Dat is een beetje zo. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga je zo even appen hoe je de bon in ontvangst kan nemen.
1: Kom goed. Dankjewel.
0: Okay.
1: Hey, fijne avond. Doei.
0: Ja. Zo kan je met een fout antwoord toch ook winnen. Dat kan alleen maar hier bij Paradise FM en ook alleen maar bij mij. Nou ja.

bij de oplossing van de muziekquiz. Door een smakelijke vergissing was het antwoord fout. Maar ging diegene er toch vandoor met de prijs. Ik zal in het vervolg beter opletten, dames en heren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze werkover. Werkt over op de maandagmorgen. Dinsdag zit ik er weer uitgeslapen en wel. We gaan eruit met Jack Johnson Upside Down. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Ajo!

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg, om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar, bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.
4: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.